0: Nostalgie Top 3000 Heroes.
1: Tony Talboom.
2: Eric Clapton imponeerde onlangs een volle afwasdoom. Maar het verhaal van zijn jeugd, ja, dat heeft meer plotwendingen dan een soap. We are music. Straks meer daarover na Stevie Wonder en Supertramp. Nostalgie.

0: 2000. Daar begint Alexandra straks aan om 9 uur. Alleen bij Nostalgie. Maar eerst nog een pak straffe verhalen.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Eric Clapton, hij werd geboren in 1945 in een piepklein dorpje in Surrey. Zijn moeder Patricia was amper 16, zijn vader een Canadese soldaat, die alweer vertrokken was voor Eric geboren werd. Omdat een tienermeisje onmogelijk zelf een kind kon opvoeden, nam zijn grootmoeder hem in huis. En zo groeide Eric op in een leugen die hem pas veel later zou worden onthuld. Hij noemde zijn grootouders namelijk mama en papa. En Patricia, zijn echte moeder, werd voorgesteld als zijn zusje. Het geheim hing jarenlang in huis als een stil tapijt. Toen Clapton als tiener de waarheid ontdekte, sloeg dat in als een bliksemschicht. Hij voelde zich bedrogen, afgewezen, een indringer in zijn eigen familie. In interviews zei hij later dat het voelde alsof de vloer onder zijn voeten wegzakte. Maar precies door dat gevoel van er niet echt bij te horen, vond Eric Clapton zijn toevlucht in de blues. Het verklaart waarom zijn gitaarspel zo sterk is en altijd snijdt en waarom zijn muziek generaties lang mensen raakt. Uit een jeugd vol geheimen smeedde Eric Clapton de unieke sound van zijn gitaar.

Natalia en I've Only Begun to Fight. En wie nog een vechter is, dat is Bob Marley. 2 dagen voor een vredesconcert werd hij neergeschoten. En toch stond hij op het podium, zelfs met kogelgaten in zijn lichaam. Ze probeerden hem het zwijgen op te leggen, maar Bob Marley antwoordde met muziek. Hij komt eraan na Aha en Jennifer Page.

0: naar Spin Doctors, maar eerst een reggae-legende.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: December 1976. Jamaica is politiek verdeeld. En Bob Marley, de stem van vrede, wil een groot concert organiseren. Smile Jamaica, om het land te verenigen. Maar niet iedereen is daar blij mee. Twee dagen voor het optreden dringen gewapende mannen zijn huis binnen. En ze openen het vuur. Bob wordt geraakt in zijn borst en arm. Zijn vrouw Rita krijgt zelfs een kogel in het hoofd. En ook zijn manager wordt gewond. Iedereen denkt, het concert is van de baan. Maar Bob denkt er anders over. Twee dagen later, nog vol pleisters en pijn, stapt hij toch het podium op in Kingston. Meer dan 80.000 mensen staan voor hem. Hij zingt, danst en laat de wereld zien dat liefde sterker is dan angst. Op het einde laat hij zijn bebloede shirt zien en zegt: de mensen die deze wereld slechter maken, die nemen geen dagje vrij. Waarom zou ik dat dan doen? Het publiek ontploft van applaus. Dat moment maakte van Marley niet alleen een zanger, maar een symbool van moed en verzet.

Straks in Top 3000 Heroes, Pet Your Boys en Michael Bolton. En wat eet jij als je snel wat extra energie nodig hebt? Een banaan, een reepje chocolade, kan allemaal helpen. Maar wij zijn te weten gekomen wat Kylie Minogue backstage eet tussen de kledingwissels door. En geloof me, het is iets wat je helemaal niet gaat verwachten.

0: Nostalgie deze week met Amazing 1000. Vanaf 9 uur geeft Alexandra het startschot.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Kylie Minogue, het onderdeel van haar concerten zijn de vele verkleedpartijen. Per show holt ze verschillende keren achter de schermen voor haar volgende outfitwissel. Ze heeft amper een paar seconden tijd dan. Haar stylisten, make-up artiesten, kappers, iedereen duwt en trekt aan haar. Het is een race tegen de klok en dat vraagt heel veel energie. Dus moet ze soms ook bijtanken. In een interview vertelt ze, tijdens snelle wissels slik ik soms een paar oesters. Ze had allerlei dingen geprobeerd, een stukje banaan, wat proteïne hier en daar, maar de energie die kwam niet snel genoeg. En toen zei haar moeder, probeer eens met een oester. En jawel, dat werkt. Tussen de wissels door slikt Kylie er eentje binnen. Maar ze waarschuwt, je hoopt natuurlijk dat je geen slechte eet, want ja, dat zou rampzalig zijn. Tijdens haar shows neemt haar moeder dus vaak verse oesters mee achter de schermen. Geen energiedrankje, geen astronautvoedsel, maar pure zeekracht voor Kylie.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
1: Dovi Keuken.
2: Hoogstraten aardbeien.
3: Nostalgie. Iets voor 6 Goedemorgen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, er komen speciale ziekenhuizen voor beroertes.
4: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ingewikkelde behandelingen na een beroerte enkel nog worden uitgevoerd in erkende centra. 16 ziekenhuizen komen daarvoor in aanmerking, waarvan maximaal 8 in Vlaanderen. Medische experts vragen al jaren om een nationaal beroerteplan, want de verschillen in de zorg daar rond zijn zeer groot. Voor een goed begrip, de eerste zorg bij een acute beroerte gebeurt best zo dicht mogelijk bij huis natuurlijk. Maar de tijd dat elk ziekenhuis alles zelf kan aanbieden is voorbij, zegt de minister. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan, net voor de kust van Kaapverdië, zijn zeker 3 mensen gestorven, onder wie 2 Nederlanders, waarschijnlijk na een besmetting met het Hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren. Het veroorzaakt zeer hoge koorts, luchtwegeninfecties en nierklachten. Het Hantavirus is niet overdraagbaar van mens op mens. Nederland gaat ook 2 andere zieke bemanningsleden aan boord van het cruiseschip repatriëren. Sport. In de Champions Playoffs van ons voetbal staat Club Brugge opnieuw aan de leiding na een 1-3 zegen op het veld van, jawel, Anderlecht. In de stad heeft Club Brugge nu 1 punt voorsprong op eerste achtervolger Union, dat zaterdagavond verloor op het veld van Sint-Truiden, dat nu 3e staat.
3: Kan je op maandag ook niet iets wat leuker nieuws vertellen dan weer Anderlecht dat verloren heeft, Bart?
4: Als je fan bent van Formule 1, de Italiaan...
3: Ja, dat kan.
4: Ja, voilà, de Italiaan Kimi Antonelli, die won gisteravond in zijn Mercedes de grote prijs Formule 1 van Miami. Zijn 3e zegen op rij is dat. De Britse regerende wereldkampioen Lando Norris eindigde 2e voor zijn Australische ploeggenoot Oscar Piastri. In de WK-stand blijft Antonelli uiteraard leider voor de Brit Russell en de Monegask Leclerc.
3: Maar ook heel coole beelden van Max Verstappen te zien, ja, die er rondspinde met zijn auto en hem dan toch nog op de baan heeft gekregen.
4: Het is een krak.
3: Ja, uitzonderlijk.
2: Nostalgie weer.
4: Eerst bewolkt met soms opklaringen, maar er vallen ook buien die plaatselijk hevig kunnen zijn bij zo'n 20 graden vandaag. Morgen in het centrum en de Ardennen veel wolken met regen of buien. In het westen morgen en ook aan zee vaak droog met opklaringen. Maximaal morgen tot 16 graden. Toch wel eens kijken naar woensdag. In het westen bewolkt met soms opklaringen. Elders periode van regen of buien bij zo'n 14 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
5: Veronique en Sander.
3: Dat lange weekend heeft onze batterijtjes opgeladen als waren we een elektrische wagen die werd ingeplucht. Vol energie dus aan de maandag beginnen samen met jou. Fijn dat je erbij bent. Goedemorgen. We are music. Ook al begonnen aan jouw maandag, laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: met Veronique de Kok.
1: Goedemorgen, we zijn alweer maandag. Goh, weer een nieuwe week zeg. Heb jij een goed weekend gehad, Sander?
2: Ik heb een heel fijn weekend gehad. Genoten van de zon, genoten van wat rust, genoten van een lang weekend. Ben jij wat gerecupereerd van je nachtshift?
1: Eigenlijk niet. Oh, ik was dan al niet goed en dan nog die nachtshift erbovenop. Nee, ik moet echt slaap inhalen.
2: Snap ik.
1: Nee, ik heb hele zaterdag ook gewerkt. Nee.
2: Maar er zijn wel mooie vooruitzichten. Nu is het een volledige week, maar de week hierna is het weer
1: een echt lang weekend dan. Hè?
2: Echt waar. Onze lieve Heer Hemelvaart is dat. Hè? Ja, die mei maand, dat is een leuke vooruitzicht.
1: Dat vind ik een hele leuke maand. We moeten er nog even doorspartelen deze week en dan is het weer zover. Maar bon, ook in de app hier zijn ze al wakker. Hè?
2: Ja, Frederik het Berlaar is al wakker. Goedemorgen Sander en Vero, zegt ze. We zijn alweer gestart met een nieuwe werkweek. Wens jullie een fijne start. Carol die heeft weer een leuk rijmpje. Goedemorgen ochtendteam stuurt ze. Met opgeladen batterijtjes en met veel zin. Maak ik er een mooie dag van. Vanaf het begin. Kijk eens, rijmen en dichten zonder het spreekwoordelijke gat op te lichten. Daphne uit Kokzijde die is erbij. Ze zegt hier zijn de batterijtjes wel nog plat. Een slechte nacht door lawaai van de buren. Maar met jullie muziek komen we er helemaal doorheen. En Dirk die is al aan het werk in de haven van Antwerpen. Laat die weten. En ook Dominique die is al wakker.
3: Goedemorgen, na een kletsnatte zondag, hopelijk vandaag een droge maandag. Groetjes!
2: Het is te hopen dat het inderdaad een droge maandag wordt. Want wat was dat gisteren, jongen? De hemelsluizen die gingen open. Hopelijk beginnen we de week op een beter elan. Zometeen krijg je weer een verhaal van Veronique de Kok. Biecht ze of liegt ze? En Veronique, kan je alvast een tipje van de sluier oplichten?
1: Wist jij, Sander, dat ik ooit een date heb gehad? Een echte tijd-à-tijd met Shaggy?
2: Met Shaggy van It Wasn't Me.
1: Ja.
2: Oeh, daar wil ik straks alles over weten. Mm-hmm.

0: Voilà, de liefde die is al gezaaid. Jij moet hem alleen nog oogsten vandaag op deze maandag. 6:15. Fijn dat je er weer bij bent.
1: Biecht ze of liegt ze?
0: Elke ochtend omstreeks 6:15 vertelt Veronique de Kok een verhaal. En is het aan jou om te raden of ze biecht of liegt? Zo simpel kan het leven soms zijn. En dat verhaal, waar gaat dat vandaag over, Veronique?
2: Nee, Sander. Ik heb jaren geleden, dat weet je misschien nog wel. Alhoewel, je bent nog heel jong, hè. Heb ik Temptation Island gepresenteerd?
0: Ja, met de gringo onder andere.
2: Nee, gringo inderdaad, dat was in mijn tijd.
0: Talk nu, to the hand, because the face don't want to hear it anymore.
2: Ja, zoiets was het, ja. Nu, een van die jaren was dat op Jamaica.
0: Oké. Okay.
2: En daar werd het ook voor mij een soort van Temptation Island.
0: Oeh, la la la la.
2: Want ik had ooit een romantisch dinertje daar met Shaggy. Ja, de Shaggy. Kaarslicht, zwoele lucht. Ergens op de achtergrond hoorde waarschijnlijk It Wasn't Me, zachtjes meezingen. Ik probeerde nog zo wat mysterieus en verleidelijk te kijken, maar van binnen dacht ik vooral, hoe is dit zelfs mijn leven geworden?
0: Hoe is dat gebeurd? Hoe ben je dan geraakt?
2: Niet? Je bleef cool, ik bleef uiteraard professioneel, alleen min of meer. En eerlijk, als iemand het ooit vraagt, het was heel romantisch.
0: Maar hoe hebben jullie elkaar leren kennen dan?
2: Op Jamaica.
0: Op Jamaica. En dan zei die, dus die zag u en die zei...
2: Schatteke, schatteke. Ask no more.
0: Allee dan.
2: It wasn't me.
0: Is Veronique de Kok ooit op date geweest met Shaggy? Ik geloof er geen knijt van. Wat denk jij? Biecht ze of liegt ze? Laat het even weten in de Nostalgie-app.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute probeer te boeken... heeft mijn verbinding last elke minute.

0: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
1: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
0: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be. Knaldi.
2: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: Bij CPXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij CPXL.
3: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Sta op met Veronique de Kok.
9: Ik ben Walter Balen. Ik droom elke dag van opstaan met Veronique de Kok. Helaas, het blijft bij een droom.

0: Level 42, Lessons in Love. De lesjes in de liefde heeft Veronique de Kok die ooit gekregen van Shaggy. Dat is de vraag natuurlijk. Biecht ze of liegt ze? Is ze ooit op romantische date geweest met de Jamaicaanse rapper? Dominique uit Zwevegem, die gelooft er geen knijt van. Net zoals ik. Hij zegt, Veronique is een vat vol verrassingen. Dus ik twijfel wel een beetje. En ook Nancy denkt dat Veronique liegt, maar Max uit Ekeren die stuurt dat hij het wel gelooft. Dus er is toch een beetje verwarring in de app. En ik snap het ook wel. Het is wel een verhaal waar je even twee keer bij moet nadenken natuurlijk. Maar er is maar één iemand die het ons kan vertellen.
1: Biecht ze?
2: Vader, ik heb gezondigd.
1: Of liegt ze?
3: Ja, Sander, je geloofde het niet, hè?
0: Ik geloof er geen knijt van. Jij bent volgens mij nooit op date geweest met Shaggy.
3: Het is wel echt gebeurd.
0: Is dat echt gebeurd?
3: Het is echt gebeurd. Geen script, geen verzinsel. Alleen die kerel... Zo romantisch was het dus niet. Die kerel was gewoon zo weg als een huis. Dus van romantiek was weinig sprake.
0: Dus die was helemaal stoned waarschijnlijk.
3: Die was zo weg als iets. Ja.
0: En hoe hebben jullie elkaar leren kennen dan?
3: Nee, dat was tijdens de droomdate. Ja. Of dreamdate, hoe heet dat? Met die koppels, dat ze terug samen. Allee, zo,
0: ja, ja, ja, ja.
3: En die moesten ook allemaal een romantisch diner doen. Met zo'n baai, met kaarslicht. Allee, fantastisch romantische setting. En mijn dreamdate was dan Shaggy. Van daaruit moest ik mijn presentaties dan
0: ze
3: doen.
0: Hebben dat gefilmd.
3: Uiteraard. Ah. Uiteraard. Ja, dat was niet toevallig natuurlijk dat hij daar was. Hè. Maar het was wel een hele vreemde date, want er kwam niks serieus uit.
0: Heeft hem nog iets geprobeerd achteraf?
3: Maar nee, geprobeerd. Ik denk dat hij mensen een voor- of achterkant niet meer wist. Of zijn eigen naam ook niet. Ik dacht echt zoiets van, wat doe ik hier? Nee, zo romantisch was het niet. Maar hij zat wel bij mij aan tafel met een bord en een kaars en zo. Maar ja, romantiek was ver weg.
0: Dus it was him.
3: Ja,
0: eigenlijk
3: but it wasn't me.

0: The Buggles met Video Killed the Radio Star. Vandaag beginnen we aan de Amazing 1000 hier bij Nostalgie. Heerlijk toch. Meer dan 10 dagen meezingen met de 1000 beste platen. Door jou samengesteld natuurlijk. En deze Buggles die passeert ook vandaag. Zometeen krijg je de Bangles met Walk Like an Egyptian. En de favoriet van ons Veronique de Kok die passeert met Haven't Met You Yet. Natuurlijk onze Michael Bublé.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in
1: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, taco doki.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Naar Zeeap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
1: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashionshoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
2: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
3: Goedemorgen, wie baart van stukken van mensen hier? De grootste schat die ik ooit ontdekt heb, dat is de ochtendshow van Veronique en Sander. Dat is onbetaalbaar. Stel.

0: is toch speciaal voor mij, Sander.
1: Dat is speciaal voor jou geregeld. Michael Bublé, haven't met you yet.
0: Haven't met you yet.
1: Je hebt hem ook nog nooit ontmoet, hè? Toch?
0: Jawel.
1: Persoonlijk ook al.
0: Jawel.
1: Oh, la la la la la.
2: Sta op met Veronique de Kok.
0: Ja, jong. Ooit komen dromen uit, Sander.
1: Dan begonnen er zo lichtjes in haar ogen te twinkelen.
0: Dat was ik.
1: Veronique de Kok, hoe was het weekend eigenlijk? Vertel.
0: Goh, ja, je weet, ik had vorige week toch... Oh, het ging nog allemaal heel zwaar. Hè. Ik had vorige week toch nachtshift, hè, voor een echte job.
1: Een echte
0: in het
1: job, ja, ja, ja, ja, ja.
0: En ik was al niet goed. Allee, het klinkt nog altijd, mijn stem is nog altijd weg. En ik heb een verkoudheid en ik was al moe van het werken. Dus het komt niet. Ik ben nog altijd niet bekomen. Ik ben nog altijd niet bijgeslapen, precies ook niet. Het was een heel traag weekend, moet ik wel zeggen.
1: Ja, snap ik. Nog eens extra respect toch voor al die mensen die nachtshiften zo...
0: Dat is niet normaal.
1: ...op dagelijkse basis doen.
0: Ik had gehoopt dat het een rustige nacht ging zijn. Ik dacht, wat gebeurt er s'nachts in het ziekenhuis? Die patiënten die slapen, hè? Ja. Nee, dus, hè.
1: Het was travakken geblazen.
0: Mannetjes. Het was ook nog volle maan, blijkbaar. En die dokters en die verplegers zeiden... Ja, maar dat gaat er wel iets mee te maken hebben. Ja, ja, tuurlijk. Ja, man. Echt waar. Ik was kapot. Echt, ik was kapot.
1: Ik kijk nu al uit om dat te zien op VTM. Dat,
0: maar pas op, die mensen, die professionelen, doen dat dus 3 nachten op een rij. Hè.
1: Is gestoord, hè?
0: Je kunt het niet voorstellen.
1: Dat is echt, ik heb daar zo oneindig veel respect voor mensen
0: Waanzin.
1: Die in de zorg werken. Ondertussen hoor je ook al het belletje rinkelen als je goed hoort van ons koekietje.
0: Ja,
1: die is er ook...
0: zeer wakker.
1: Ja, ze is er ook weer bij.
0: Ja, ja, uiteraard.
1: Ja, ik was dit weekend bij jou omdat ik bijles moest geven, wiskunde. Ja. En ook koekietje en de twee anderen, het zijn wel, het is voor 3 musketiers.
0: Het is leven in huis, hè?
1: Ja, het is de 3 musketiers. Leven. En ik heb ook al gehoord dat ze al eens in het zwembad getotterd is, ons koekietje.
0: Maar ja, het was kei goed weer zaterdag. Mijn man had alles opengelegd, hè. De tuin was mooi proper gemaakt en zo, dus we leggen het zwembad open. We hebben zo twee van die, hoe noemde dat, ondiepe gedeeltes aan de zijkant. Waar je eigenlijk, dat zo, wat gaat dat zijn, 30, nee, nog niet, 20 centimeter diep.
1: Waar hij zo kan zitten.
0: Waar
1: of
0: hij
1: zo
0: kan zitten, zo, ja. En hij gewoon ineens zo, bloep. En dan ineens zo spartel, spartel, spartel. En dan komt zo precies zo een klein ratteke uit water. Zo. Ja, dat was ons koekie dus, hè. En dan heeft ze heel de tijd, denk ik, een uur aan een stuk met haar oren zo bezig geweest, met haar poot. Dus ik denk dat ze water in haar oren had.
1: Het was een druk weekend tussen huis te koken.
0: Maar is toch, ja.
1: Koekie
0: zo moe.
1: Is al gedoopt als een zeemermin.
0: Ja.
1: Je krijgt hier ondertussen Elfenvel Big in Japan. Dan kan ons koekietje nog een beetje dromen.
0: Ja,
1: gaat ze in slaap vallen waarschijnlijk wel?
0: Ze buurt sowieso, tuurlijk.
1: Dan is ze weer helemaal weg.

0: R.E.M. Losing Lob.
1: Losing my religion, is het.
0: Ik kan niet meer praten. Ondertussen is Cookietje, ik heb het voor eerst eens horen blaffen ook.
1: Ja, ik weet niet waar dat zo'n blaf was. Ik denk dat het de schoenen van onze producer.
0: Ja, die
1: heb jij gekke schoenen aan of zo?
0: Een beetje bang van...
1: Het zijn veters, hè, veters. Oeh, mijn veters zijn ook allebei los nu. Dat vindt ze geweldig.
0: Ons Cookietje. Misschien horen je ze wel blaffen. Ondertussen gaan we richting 7 uur met Casey en de Sunshine Band. And that's the way. That's the way.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
3: Peugeot. Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profiel.be.
4: Profiel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
5: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Lab 9. Alles van Apple. Inclusief de experts.
7: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 6:58. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. Bart, en er komen speciale ziekenhuizen voor beroertes.
8: Ja, minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ingewikkelde behandelingen na een beroerte enkel nog worden uitgevoerd in erkende centra. 16 ziekenhuizen komen daarvoor in aanmerking, waarvan 8 maximaal in Vlaanderen. Medische experts vragen al jaren om een nationaal beroerteplan, want de verschillen in de zorgbeten daar rond zijn groot. Voor een goed begrip, de eerste zorg bij een acute beroerte gebeurt best zo dicht mogelijk bij huis natuurlijk, maar de tijd dat elk ziekenhuis alles zelf kan aanbieden is voorbij. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan, net voor de kust van Kaapverdië, zijn zeker 3 mensen gestorven, onder wie 2 Nederlanders, waarschijnlijk na een besmetting met een hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren. Veroorzaakt zeer hoge koorts, luchtwegeninfecties en nierklachten. Het hantavirus is niet overdraagbaar van mens op mens. Nederland gaat ook 2 andere zieke bemanningsleden aan boord van het cruiseschip repatriëren. Sport: in de Champions Playoffs van ons voetbal staat Club Brugge opnieuw aan de leiding na een 1-3 zege op het veld van Anderlecht. In de stand heeft Club Brugge nu 1 punt voorsprong op eerste achtervolger Union, dat zaterdagavond verloor met 2-1 op het veld van Sint-Truiden, dat nu derde staat. En de Italiaan Kimi Antonelli won gisteravond in zijn Mercedes de grote prijs Formule 1 van Miami in de VS. Zijn derde zege op rij is dat. De Britse regerende wereldkampioen Lando Norris, die eindigde tweede voor zijn Australische ploegmaat Oscar Piastri. In de WK-stand blijft Antonelli leider voor de Brit Russell en de Monegask Leclerc.
9: Nostalgie weer.
8: Het is eerst bewolkt met soms opklaringen, maar er vallen ook buien vandaag die plaatselijk hevig kunnen zijn bij zo'n 20 graden. Morgen in het centrum en de Ardennen veel wolken met regen of buien. In het westen en aan zee vaak droog, maar ook opklaringen. Maxima morgen tot 16 graden. Woensdag dan is het wisselend bewolkt in het westen met soms opklaringen. Elders periode van regen of buien bij zo'n 14 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
9: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
10: Veronique en Sander.
7: Goedemorgen, wij zijn er weer. Welkom op Nostalgie, waar een nieuwe werkweek zachtjes ons wakker schudt. De wekker was brutaal, maar wij zijn bruter. Kom erbij. Dit wordt een maandag met een glimlach.

0: kiss.
1: Ja, nog wat kusjes voor jou op deze maandagochtend.
2: Mollejager Jari.
1: Ja, omdat je er alweer bij bent in die leukste ochtendclub van het land natuurlijk. Hè. Goedemorgen, het is ondertussen 7:04. Hopelijk heb je kunnen genieten, hè, van dat lange weekend. En ben je klaar voor een nieuwe week. Die zitten wel vast goed in, hè, Sander?
0: Ja, dat klopt helemaal. Victor Vrils, die komt nog langs. Die hoor je rond 7:45. Maar eerst, je hoorde hem al piepen. Onze mollejager Jari. Elke maandag kijken we natuurlijk terug op de aflevering van de mol. En gaan we op zoek naar die vieze vuile verrader. En dat doen we samen met onze producer Jari. Goedemorgen, Jari.
3: Goedemorgen.
1: Dag, Jari. Aflevering 6 van de mol gisteren alweer, hè, op TV. En Jari, geef toe, je schaamt je wel voor een van de kandidaten. Hè?
3: Ja, klopt. Ik ben eigenlijk geschoffeerd door een van mijn mede-generatiegenoten in de mol. Het is daarom ook dat ik weer een nieuwe verdachte heb. Je zou het niet verwachten.
1: Hallo.
3: Maar ik denk nu dat Maxime de mol is.
1: Allee, en waarom?
3: Ja, wel, die jongen is 26 jaar, mede-generatiegenoot van mij, Gen Z'er. In de fleur van zijn leven. Heel Vlaanderen is verliefd op die jongen. Ik denk dat die iedereen kan krijgen. Het is een beetje de Don Juan van dit seizoen, maar hij kan nog niet eens een fatsoenlijke selfie nemen.
1: Hoe kan dat nu?
3: Ja, het was een opdracht waarin ze bezienswaardigheden van Lissabon een foto mee moesten nemen. Uh-huh. Maar ja, dat liep echt compleet mis. Je moet maar eens luisteren.
4: Selfie, selfie.
5: En er één, twee, nog één.
6: Wacht, mag je zien? Ik zou dat gebouw. Moet
1: dat?
6: Ja, tuurlijk. Moet dat gezien? Je moet dat gebouw toch zien? Hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier.
5: Oké, wacht, hè.
6: Ja, ja, ja. Kijk.
5: Oh, fuck.
6: Wat is dat, jong?
5: Moest langer wachten, langer wachten.
6: Kom aan. Nee. Ah, je hebt hem boog niet.
3: Die zit daar maar wat foto's te nemen. Maar ja, wel, dat denk ik dus ook. Dat kan toch niet. Als je als 26-jarige geen fatsoenlijke selfie kan nemen, dan vertrouw ik je niet helemaal.
1: Mijn zoon van 13 kan dat zijn.
3: Voilà. Dus dat is toch heel verdacht. Heel verdacht. Ja. En hij is heel verdacht, want ja, hij heeft er deze aflevering ook mee voor gezorgd dat er €5.000 niet in de pot is gekomen. Dat is heel veel geld. Hè. Doordat hij echt aan het rekken was en aan het onderhandelen, is er €5.000 niet verdiend. Dat is dus de ideale molactie.
1: Dat is net wat de mol moet doen.
3: Absoluut, absoluut. En zoveel geld, ik vind het verdacht. Ja, en tot slot, iets wat mij toch wel al een paar weken opvalt bij Maxime. Maar het begint mij nu harder op te vallen. Die valt precies altijd een beetje in slaap.
1: Hoezo?
3: Ja, die heeft ook zo van die oogleden. Ja, die heeft zo van die oogleden die een beetje op 6:30 hangen. Er zit weinig actie in die jongen.
1: Wacht, wacht. Dat noemen ze bedroom eyes.
3: Bedroom eyes? Ja. Maar dan heeft hij permanent bedroom eyes.
1: Ah, wel.
3: Maar in opdrachten van de mol bijna in slaap vallen.
1: Ja, ik weet dat het niet, ik ken hem niet.
3: Maar daarom dat heel Vlaanderen waarschijnlijk verliefd is op
1: hem. Voilà.
3: Maar ik vind het wel verdacht, want ja, er zit niet veel actie in, hij zegt niet veel. Misschien zijn persoonlijkheid in dat geval, sorry Maxime, maar ik zie het meer als iemand die er zo gewoon een beetje tussen laveert.
1: Dat is een beste tactiek.
3: Ja, ondertussen wel zo stilletjes aan de ene molactie na de andere pleegt. Ja, dus ik heb de afgelopen week echt zo goed als iedereen verdacht, maar nu richt ik mijn pijlen op Maxime. En met mij veel kijkers trouwens, want in speurgroepen wordt hij ook wel veel verdacht.
0: Ja, zijn ogen hangen dus eigenlijk bijna altijd dicht. En je weet wat ze zeggen, zo blind als een mol.
3: Daar had ik nog niet eens bij nagedacht.
1: Ah, voilà, c'est la bonk.
3: Dat gaat zo'n geheime hint zijn op het einde van het seizoen. Ja,
1: zeg, maar hoe zit dat eigenlijk in onze gezellige ochtendclub? Ben jij er ook van overtuigd dat Maxime met zijn slecht selfie-talent een mol is? Of verdenk jij toch nog altijd iemand anders?
0: Wie is jouw mol? Laat het even weten in de Nostalgie-app. En dan kunnen wij jou naar de Mol Watch Party sturen volgende week zondag. Dat is in Play Zuid. Het is de allerlaatste kans om bij zo'n Mol Watch Party te zijn, want de week nadien is het alweer de grote finale. Dus wil je daarbij zijn zondag in Play Zuid in groep naar die aflevering van de Mol kijken op groot scherm en de afvaller ontmoeten, dan moet jij nu je verdachte doorsturen in de Nostalgie-app. En misschien mogen wij jou wel naar dat fantastische Mol Watch Party sturen.
2: Sta op met Veronique de Kok.
1: Pas.

0: Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Ondertussen veel mol-kandidaten die binnenkomen in onze nostalgie-app. En het is Sam Smet die we naar de Mol Watch Party mogen sturen volgende week in Playzuid. Sam die verdenkt Isabel, laat hij weten in de nostalgie-app. En ik verdenk Isabel ook, Sam. Dus ik snap al dat je op dat spoor zit.
1: Ja, het kan eigenlijk alle richtingen nog uit.
0: Het kan alle. Eigenlijk hebben we geen flauw idee.
1: Weet je hoeveel zijn ze nu nog?
0: Ondertussen
1: met vier. Oeh, het is echt een afvalrace nu.
0: 1 op 4, nog heb je de kans.
1: 1 op 4. Ja, zwart. We zullen het binnenkort weten. Hè?
0: Nog 2 weken en dan komen we het inderdaad te weten.
1: Ja, ik ga vooral voor de afterparty. Ik vind dat wel plezant.
0: Fantastisch.
1: Het was een heel gemengd weekend wat het weer betrof. Want zaterdag hebben we echt kunnen genieten van het zonnetje. Maar zondag, wat was dat?
0: Dit is een soort...
1: Die hemelpoorten, die sluizen stonden open gewoon.
0: Een soort rode zee in onze straat.
1: Wat was dat zeg?
0: Ik hoop dat het weer een beetje kalmer aandoet en dat de regen een beetje uitblijft.
1: En wel, we gaan het zelfs meteen vragen aan onze weerman Erwin. Hè?
0: Ja, je hoort hem naast Sissy Penniston en Culture Club.
2: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim. Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
6: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
5: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
7: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
8: De tijd van het jaar!
7: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
9: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
7: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
10: Ah, Veronique, Philippe Geubels hier. Zeg, ik heb je juist gehoord op de radio.
9: Sta op met Veronique de Kok.
10: Heel plezant, maar wel vroeg, hè.
9: Goed.

0: Cici Penniston en Finally uit 1992. Zometeen krijg je een iconische duet tussen Queen en David Bowie met Under Pressure.
1: Het weer met Erwin.
2: Maar eerst gaan we eens checken bij Erwin, hè, hoe het weer voor deze week is. Goedemorgen, Erwin.
3: Goedemorgen, dag Veronique en Sander.
2: Hey, het verlengd weekend was zonnig begonnen, zalig gewoon, maar gisteren, mannen, wat was dat? Een mindere dag, dat is the least we can say, hè? Ik hoop dat jij nu een beetje hoop kan geven, hè, voor een betere start van de week.
3: Ja, maar ja, dat warme en zonnig lenteliedje, Veronique, dat kon natuurlijk niet eeuwig blijven duren.
2: Ja, een mens mag hopen, hè. Mens mag hopen.
3: Ja, dat is waar, maar de natuur had dringend hemelwater nodig. Heeft dat gekregen, dus eigenlijk was het een win-win situatie. En vandaag, kijk, de week begint redelijk goed. Het is droog met hier en daar nog wat zon, maar dat blijft niet duren. Nee, helaas. Straks arriveren meer wolken en die brengen vanmiddag en vanavond regen, dus met de fiets nog droog op het werk. Dat gaat lukken, maar droog thuiskomen, dat is een ander probleem. Vooral in het centrum en in Wallonië valt er straks veel regen, met nog altijd kans op onweer. Het is wel nog zacht, dus die jas die kan nog even thuis in de kast blijven bij vanmiddag 20 graden.
2: Oké, en de komende dagen?
3: Maar zowel morgen als woensdag valt er regelmatig regen, maar telkens opnieuw meer regen in Wallonië en in het centrum van het land. Bijvoorbeeld in West-Vlaanderen, daar blijft het grotendeels droog met af en toe een beetje regen. Maar wat wel opvalt zijn die temperaturen. Morgen halen we nog 20 graden. Vanaf woensdag wordt het gevoelig frisser bij dan nog hooguit 14 graden.
2: Nou, maar dat vind ik allemaal niet zo erg. Zolang dat maar droog is, vind ik dat allemaal niet zo erg.
0: Kan jij ondertussen wel de bestelling regelen, Erwin, om wat beter weer te krijgen tegen het einde van de week zo?
3: Ja, donderdag en vrijdag lijkt dan weer wat droger te worden. Maar in het weekend gaan we opnieuw de wisselvallige tour op.
0: Ja, bon.
2: Ja, oké, dat was niet echt wat we bedoelden.
0: Ik ga wat muziek draaien, daar word ik vrolijker van.
1: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

0: Queen en David Bowie met het fantastisch mooie Under Pressure.
1: Maar ondertussen is het 7:30, dus tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenoven.
2: Ik wil het toch nog even meegeven. In Antwerpen kan je niet meer langs de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever, want die is dicht voor bijna een jaar omdat ze die gaan renoveren. Er wordt veel hinder verwacht en daarom werkt de stad Antwerpen en de lijn een alternatief vervoersplan uit. Dus als je van het stadscentrum naar linkeroever wil of andersom, dan check je beste app van de lijn. En krijgen we opnieuw een Chinese wereldkampioen in het snooker. In de finale in de Crucible in Sheffield leidt de Chinese Wu Yizhe met 10-7 tegen de Engelsman en ex-wereldkampioen kampioen Sean Murphy, wie het eerst 18 frames of spelletjes, voor wie dat niet begrijpt, wint, mag zich de beste van de wereld noemen.
0: Wij begrijpen dat niet, Bart.
1: Nu wel, dus. Hè?
0: Voor de mensen die het niet weten, onze Bart van Langenoven is zelf een fervent snoekeraar en dus een soort kenner, mag ik eigenlijk wel zeggen, hè, Bart?
2: Ja, en ook van goede kwaliteit, hoor.
0: Oh, lalalala.
2: En misschien hebben jullie dat zelf wel al eens gedaan.
0: Dus namelijk...
2: Nee. Tekstberichtjes in een AI-lied gieten. Bijvoorbeeld de babbel die je had met je broer of je zus of de ruzie en de scheldtirade die je had met je ex-man of ex-vrouw. Het is opeens een trend geworden online. De liedjes die gaan viraal zijn meestal grappig, maar je hoeft echt niet zomaar alles te slikken van mensen die je ongewenste haatberichten of andere grensoverschrijdende berichten sturen. Je moet dat op een luchtige manier tonen dat je er boven staat. Dat kan zeker en vast helpen. Het is ook iets wat de Goede Lelikes deed met de haatcommentaren die ze kreeg. Luister zelf maar eens. Goede

0: als dat kan.
1: Voilà, zo zet je dat van jezelf af.
2: Oké dan. Amai.
3: Ja, dit is een nieuwe trend online, hè, AI-lied.
2: Dan zou ik niks anders niet meer te doen hebben, denk ik. Goh, maar allee.
3: Maar als wij een AI-lied maken met alle leuke berichten die we krijgen in de nostalgie, dan is dat...
2: Dat is echt leuk.
1: Dat is een hit.
3: Dat een hit en die overstroomt
2: dat is echt leuk.
3: Van de positiviteit. Voilà, je kan altijd nog jouw berichtje sturen in de nostalgie.
2: Maar zijn toch mensen die te veel vrije tijd hebben als je daarmee bezig bent?
3: Vraag het eens aan Goedelen, hè. Bel ze een keer.
0: Sta op met Veronique de Kok.

0: het is een manier om het aan te pakken. Hè. Don't talk, just kiss, right, said Fred en Jocelyn Brown. Veronique Kok, jij las hier vorige week een brief aan je 18-jarige zelf.
1: Ja.
0: Daar is best wel wat reactie op gekomen.
1: Dat wil je niet weten, echt waar. Mijn Instagram is volledig ontploft.
0: Ja, heel mooi om te zien.
1: Heel de tijd reacties, likes, mensen die dat zelf nu ook beginnen doen. Dus ik heb de mensen wel een ingeving gegeven. Ja, dat is wel fijn.
0: De kranten stonden er ook vol van.
1: Ja, heel leuke reacties eigenlijk. Ik vond dat wel tof.
0: Heel fijn om mensen zo te raken met een handgeschreven kleinood.
1: Dat is helemaal waar.
0: En er is nog iemand die de laatste tijd de gemoederen wel wat beroert met handgeschreven brieven. En dat heeft hier iets mee te maken met deze intro. Je herkent hem misschien wel van op zondagochtend. Over welke brieven het gaat en over welke serie het gaat, al kan je het wel raden, denk ik. Daar komt Victor Verhulst alles over vertellen. Zometeen, na Boys Town Gang en James Morrison.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
8: Ik heb wel al een beetje geproefd.
9: Maar dat was echt maar de helft hoor.
7: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
11: Lagere prijs. Keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
13: wegwijzer.
12: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
0: Ik ben Alex Agnew en ik word altijd graag wakker naast Veronique de Kok. Met Veronique de Kok. Sorry voor alles aan mijn vrouw.

0: Al dansende maandag op gang met Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off You. Zometeen Boyzone met Love Me For A Reason.
1: Goedemorgen, 7:15. Ondertussen zijn die tanden ondertussen gepoetst en die brooddozen van de kinderen gevuld. Dan ben je eigenlijk helemaal klaar voor die maandag, hè, want die is op slag een pak mooier geworden. Ja, en onze studio hier ook natuurlijk een klein beetje, want Victor Verhulst is hier aangekomen. Victor, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het met jou?
2: Fantastisch. Als ik hier op maandagochtend mag binnenvallen, dan kan het niet anders dan fantastisch
1: zijn.
2: Maar
1: jij klinkt al zo wakker.
2: Ja, maar ik ben een week niet aan het drinken en dat is lang geleden. En ik voel me ongelooflijk fris en scherp.
1: Oké, zie, voilà.
2: Ja, het is echt.
1: Het werkt,
2: ja.
1: Hè? Ja, het werkt,
3: en ga je het nog langer, wil je het nu nog langer volhouden? Of zei je nu een week
1: is
3: genoeg?
2: Ik bekijk het dag per dag, maar het bevalt me wel, ja. Nee, het was even genoeg geweest, ja.
1: Zware periode,
2: ja. Ik had een heel zwaar weekend gehad en ik voelde me er niet zo goed bij. En ik zeg, ik ga even wat minderen. Ja.
1: Oké, voilà. Laat dat een boodschap zijn, hè. Zeg, zijn daarnaast ook heel spannende tijden, want jouw eerste Human Interest programma, dat is sinds enkele weken nu te zien op Play. Brieven aan Samson heet het. Je hebt dus wel bij een vertrouwd gegeven een beetje gehouden, hè. Want vertel eens hoe dat Samson toch al eigenlijk een hele tijd deel van je leven uitmaakte.
2: Ja, dat hondje dat maakt al 31 jaar deel uit van mijn leven. Ik heb nooit anders geweten dan dat hij er was. En het was heel fijn om dat programma te mogen maken. Toen ze mij de brieven die ze terug hadden gevonden onder de neus schoven, dacht ik direct, ja, hier wil ik aan meewerken.
1: Ja, maar brieven fijn. Teruggevonden. Pas op, over hoeveel brieven spreken we hier?
2: Ja, dat gaat echt over... Je kunt het bijna karikaturaal voorstellen. Dat zijn echt stapels brieven. We hebben ze niet geteld, maar dat gaat over duizenden brieven. Dus,
1: oké. Okay. Ja. Maar ik hoop dat je daar een hele goede redactie voor hebt gehad. Om dat
2: ik heb een zeer goede redactie gehad, ja.
1: Amai.
3: En dus echt elke brief die ooit naar Samson is gestuurd, die ligt nog ergens bij Studio 100 in Schellendaal.
2: Ja, die zijn op miraculeuze wijze waanzinnig goed bewaard gebleven. Dus dat is wel
1: toch
2: leuk
1: om te zien.
3: Ja, een soort archeologische schat eigenlijk.
1: Zeg, hoe tof is dat nu om in dat verleden te duiken zo? Om die brieven nu te lezen?
2: Ja, dat is heel leuk. Ook omdat dat mensen zijn een beetje die van dezelfde generatie zijn als ik. Dus dat voelt... Ik ben sowieso zelf iemand die redelijk nostalgisch is. En als je dan die brieven terugleest en je komt dan bij de persoon die ze ooit geschreven hebben, dat doet iets. Ja. Mm.
1: Nou, zo leren we eigenlijk ook wel een andere kant van u kennen, hè?
2: Ja, in de vroeltjes is natuurlijk weinig ruimte om diepgaande gesprekken te voeren. Daar is het allemaal wat luchtiger. Maar ja, voilà. Ja.
3: Maar ik lees dan in de kranten, Victor, dat de commentaren en de recensenten zeggen van ja, we leren zijn emotionelere kant wat kennen.
1: Maar of dat is toch top?
3: Vind je dat leuk om te lezen? Of denk je van ja, mannen, dat is er altijd al geweest, hoor?
2: Ja, ik ben sowieso nu niet... ik uit dat toch niet altijd extreem emotioneel in het programma ook niet. Ik laat vooral de mensen aan het woord. En ik probeer de juiste vragen te stellen op het juiste moment.
3: Maar het zijn soms wel emotionele verhalen die uit die brieven komen natuurlijk.
2: Ja, dat klopt. Op 30, 35 jaar tijd kan er natuurlijk heel veel gebeuren. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En de verschillende verhalen die we te horen krijgen, die variëteit erin, dat maakt het heel plezant.
3: Ja, snap ik.
1: Hoe selecteerde eigenlijk welke brieven je verder gaat of welke niet?
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje, toch een beetje lukraak, want die brieven zijn natuurlijk niet super inhoudelijk. Een kind van 6 jaar heeft geen straffe verhalen te vertellen meestal. Dus we weten echt niet waar we terecht gaan komen vaak. Soms wordt er wel een klein beetje gebackgroundcheckt bij de omgeving. Nooit bij de briefschrijver zelf. Die waren altijd...
1: Het is altijd een verrassing. Die weten het nooit.
2: Ja, klopt.
1: Dat is tof.
2: Dus soms werd wel eens de omgeving gecheckt of dat die mens nog wel in België woont.
1: Ja, ja.
2: Maar voor de rest wisten wij vaak heel weinig. Dus altijd spannend.
3: Ja, Victor, ons Veronique heeft vorige week in navolging van het programma nog eens een brief geschreven. Met de hand, een brief aan zichzelf.
2: Okay.
3: Je zei dat je ook een nostalgisch persoon bent. Nu, ben je ook terug brieven beginnen schrijven? Of is iets dat je terug zou doen? Zo een keer echt een blad papier pakken, een pen?
2: Nee, niet echt.
3: Nee?
2: Nee. Ik kan ook niet zo heel mooi schrijven. Zouden weinig mensen een boodschap hebben van
1: dat is eigenlijk aan de jeugd, hè?
3: En wat, mijn Veronique is een brief aan zichzelf gelezen?
1: Een brief aan mezelf als 18-jarige.
2: Ah, oké. Okay.
1: Ja, dat was de max. Dat was echt de max.
2: Ja.
1: Wat er allemaal te wachten staat, de onzekerheden die je toen had en zo, dat eigenlijk alles wel goed komt.
2: Ja, als je nu terug 18 zou zijn en je zou weten wat je vandaag weet,
1: voilà.
2: Dat zou wel plezant zijn.
1: Oh, zalig, toch? Sowieso. Elke woensdag op Play dus brieven aan Samson. Victor, blijft nog even plakken, want straks wil ik nog veel meer van jou weten.

0: Ondertussen heeft Victor Vroos ook al kennis gemaakt met Cookie, de kleine Maltipo.
1: Ja, het was me eerst niet opgevallen, maar je ligt een schattig hondje onder de tafel.
2: Ja, ze sliep, maar ze begint wakker te worden. Er zit beweging in.
0: Ja, het is echt een heel schattig ding. Het lijkt een beetje... Joey, het is zo... Dat is een kavapoe, denk ik. Is een Maltipo.
1: Oh, het is in hetzelfde gemengde rassoort.
2: Ja. Die van ons is een Maltipo, die van hun is een kavapoe.
1: Ja, dus als pup lijkt dat wel heel hard op elkaar. Ja,
0: maar twee lieve hondjes toch?
2: Natuurlijk.
0: Die honden in je leven, ze blijven toch een rol spelen.
1: Ze blijven een grote rol spelen, ja. Maar bij wie niet, hè?
0: Dat is waar, dat is waar. Zometeen na 8 uur hoor je Simply Red en leren we Victor Vrils nog wat beter kennen.
3: Lab 9 presents. Fout? Wat fout? Oh, ik ben die PC-kotsbeu.
2: Nee, joh.
3: Jawel, ik wil ene die goed werkt, simpel en snel.
2: Nee, joh.
3: Zegt ook eens iets dat wel helpt?
2: Wel, de MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
3: Nee, joh.
2: Ja, joh.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
6: Ah, super. Allee.
5: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
6: Ah, dan is het gewoon.
5: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
6: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
5: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
7: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
5: Hoogstraten aardbeien.
8: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haren omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
12: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
13: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
14: Leden bij Leemans.
15: Oh, Suzy, 180.
16: Ga met jouw vogelenpiek.
15: 180, Suzy, kom op, het is aan.
16: Ik zal mijn beltjes eens op aanmikken, hè. Ik heb hier nog 180 jobbetjes.
15: Oh, Suzy, toch?
17: Met een renovatielening van Leemans Kredieten kan je de afbetaling spreiden over 180 maanden en betaal je dus een pak minder af per maand.
14: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
17: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
18: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
19: Please don't stop.
5: Hoogstraten aardbeien.
6: Nostalgie.
2: Goedemorgen, het is bijna 8:02. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, er komen speciale ziekenhuizen voor beroertes.
4: Ja, minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ingewikkelde behandelingen aan beroerte enkel nog worden uitgevoerd in erkende centra. 16 ziekenhuizen komen daarvoor in aanmerking, waaronder 8 in Vlaanderen. Medische experts vragen al jaren om een nationaal beroerteplan, want de verschillen in de zorg daar rond zijn groot. Voor een goed begrip, de eerste zorg bij een acute beroerte gebeurt best zo dicht mogelijk bij huis. Maar de tijd dat elk ziekenhuis alles zelf kan aanbieden, die is voorbij, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan, net voor de kust van Kaapverdië, zijn zeker 3 mensen gestorven, onder wie 2 Nederlanders. Waarschijnlijk na een besmetting met het hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren. Het veroorzaakt zeer hoge koorts, luchtwegeninfecties en nierklachten. Het hantavirus is niet overdraagbaar van mens op mens. Goed nieuws als je abonnee bent bij Telenet, want vanaf komend seizoen kan je opnieuw naar de verschillende voetbalcompetities kijken, zoals alle wedstrijden uit de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League via PlaySports, maar ook andere internationale competities zoals de Italiaanse Serie A of de NBA, het Amerikaanse basketbal. Rechthouder DAZN en Telenet sloten daarover een nieuwe overeenkomst, maakten ze vanmorgen bekend. Beide bedrijven beseffen dat ons voetbal thuis hoort in de Belgische huiskamers. En nog goed nieuws voor alle Telenet-klanten trouwens, die kunnen de 8 resterende matchen van de Champions Playoffs bekijken komende weken zonder extra te moeten betalen.
0: Allee, dan kan ik gratis kijken hoe Anderlecht verliest eigenlijk, Bart.
4: Ja, en hoe ze eigenlijk niet in de Champions Playoffs thuis horen. Goed, Club Brugge die won gisteravond, staat trouwens opnieuw aan de leiding na een 1-3 zege op het veld van Anderlecht. In de stand dus heeft Club Brugge 1 punt voorsprong op eerste achtervolger Union, dat zaterdagavond verloor met 2-1 op het veld van Sint-Truiden, dat nu derde staat. En ik geef nog even mee dat er een ongeval gebeurde met een vrachtwagen op de Antwerpse ring richting Nederland. In Deurne gebeurde dat ongeval. 2 rijstroken versperd. Je schuift er bijna meer dan een uur aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
19: Nostalgie weer.
4: Eerst bewolkt met opklaringen. Er vallen ook wel buien die plaatselijk hevig kunnen zijn bij zo'n 20 graden. Morgen in het centrum en de Ardennen veel wolken met regen of buien. In het westen en aan zee vaak droog met opklaringen. Maxima morgen tot 16 graden. Woensdag dan in het westen bewolkt met soms opklaringen. Elders periode van regen of buien bij zo'n 14 graden woensdag. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
19: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
20: Veronique en Sander.
2: Goedemorgen, gedaan met het lange weekend. Wij zijn terug, hè. Nieuwe week, nieuwe goesting. En we hebben bezoek van Victor Verhulst, dus blijf hangen. We maken van deze maandag iets nice.

0: Simply Red and Something Got Me Started. Zometeen oefenen we ons Duits al een beetje met Nena en 99 Loefballons. Een goede voorbereiding op de Amazing 1000 die zometeen start bij Alexandra.
1: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
2: Maar goedemorgen, het is bijna 8:05. Met nog altijd Victor Verhulst in de studio. Victor, nog eens goedemorgen. Ik denk dat ik het antwoord al weet, maar ben je eigenlijk een ochtendmens?
3: Ik ben eigenlijk... ik ben zowel een ochtend- als een avondmens. Ik vind tijd is maar iets... dat is maar een wijzer.
2: Ja, maar ja, jij zit toch ook DJ? Dat is dikwijls 's nachts ook, hè?
3: Ik weet het, maar ik heb eigenlijk weinig structuur in mijn leven. En ik vind het wel tof, soms tot heel laat, soms heel vroeg.
2: Maar jij bent nog jong, hè?
3: Ja, pas op, ik begin dat toch ook...
2: begin het al te voelen.
3: Ja, wel, ik vraag me dat vaak af. Tot wanneer komt het punt dat mensen zeggen... Jij bent nog jong, hè? Het is nu heel lang geleden dat iemand nog tegen mij gezegd heeft.
2: Je bent toch nog jong? Kom aan.
3: Maar ja, maar kijk, ik ben 31. En voor iemand van 18 ben ik al een oude zak aan het worden, hè?
2: Ja, ik ga niet vragen waar ik dan ben.
3: Als ik kind was...
2: Jij moet zwijgen, hè, Sander?
3: En mijn vader en mijn moeder waren 30 jaar. Ik vond dat stokoud.
2: Ja, maar dat vinden mijn kinderen ook van mij. Sowieso.
3: Maar ik vind ook nog piepjong.
2: Ja, dat is dat. Dank u, Victor. Kom blozen nu.
0: Goeie punten aan het scoren hier.
2: Zeg, Victor, ik wil al mijn gasten hier altijd zo een klein beetje beter leren kennen met een aanvulling op de zin. Ik durf het bijna niet te zeggen. En straks mag je weer een soort van confession doen.
3: Ja.
2: Maar eerst wil ik eens terugkomen op de confession van de zekere Jensen Donker. Die ken je wel, een paar weken geleden. Die vertelde dit.
4: Toen ik voor de eerste keer deel, op een gegeven moment is daar iemand die een verkeerd antwoord geeft, dat ik wel weet. En in een reflex spring ik op. Maar met het moment dat ik opspring, snelle beweging, ook een beetje de stress die ze al meegespeeld hebben. In ieder geval, ik laat een duidelijk hoorbaar windje. Maar om een of andere reden beslis ik van, nee, we gaan het anders aanpakken. Verzet uw stoel. Sleep met die je poot en doe alsof dat geluid is.
0: Ja, dat ging over de backstage van de slimste mens ter wereld. En jij zou blijkbaar naast Jens de Donker hebben gezeten op het moment dat hij de scheet ten berde bracht.
2: Weet je dat nog iets?
3: Ik herinner me wel nog het moment dat ik naast Jens de Donker in de backstage daar zat. Maar ik moet eerlijk gezegd toegeven, als het me niet verteld had, had ik het nooit geweten.
2: Echt?
3: Nee, totaal niet. Ik las dat in de krant en ik viel totaal uit de lucht.
2: Ik dacht alleen eens... Ah, maar hij had bang dat jij niks zei, omdat je...
3: Dat is wel de klassiek. Er ontsnapt een ongewild geluid uit het lichaam. En je denkt, ja, shit, ik ga hier doen. Dat niemand het... En al de rest denkt ook, ja, we zullen maar doen dat we het niet hebben gehoord.
2: Maar ik had echt niet gehoord.
3: Nee.
0: Dus Jens Donker is eigenlijk druk gemaakt om niks.
3: Ja, en nu heeft hij natuurlijk eigenlijk zichzelf volledig verraden.
0: Ja. Bescheten eigenlijk, zoals dat gaat. Ja.
2: Oké, Victor, ik ben heel benieuwd wat jouw confession gaat zijn. Ben jij er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor, maar ik heb eigenlijk... Ik ben bang om te confessionen.
2: Okay. Dan ga je zo meteen dit horen en dan mag je meteen aanvullen.
1: Dat is bijna niet te zeggen, maar...
0: Voilà, dat is een beetje hoe het gaat. Ik ga die jingle nog eens klaar zeggen, Victor, en dan mag je dat...
3: We gaan dat nu doen, of wat?
0: Ja, we gaan dat nu doen. We vliegen er meteen in. We laten het meteen vliegen.
3: Verwacht er nu niet te veel van.
1: Dat is bijna niet te zeggen, maar...
3: Maar dit weekend ging ik vroeg naar huis samen met Sarah, mijn verloofde. En Sarah die is nogal fan van... enge films, horrorfilms. En ik zeg dan altijd wel stoer van... Ja, oké, dat is goed, zet maar op. Maar,
2: je zit daar dan, minder van, man.
3: Ik heb echt van begin tot eind... Dan heb ik een soort paniek en stress. Omdat die personages dan van alles doen... Wat ik eigenlijk wil vertellen tegen hun... Dat ze niet moeten doen. Ik weet op dat moment dan wel dat het een film is. Maar er zijn dan echt momenten... Dat ik dus zoals een kind onder het deken kruip... En mijn oren dicht...
2: De stoere Victor.
3: Doe. En er absoluut niks meer... te maken mee wil hebben en dan kom ik er terug van onderuit en dan vraag ik aan Sarah, is het gedaan? En dan vraag ik wel, wat is er nu zo gebeurd? En dan moet ze dat dan aan mij uitleggen. En dan, maar ik wil het zelf niet zien.
2: En dat was dit weekend?
3: Ik krijg er rillingen van.
2: Maar dat was dit weekend?
3: Ja. Het was lang geleden dat ik ze nog eens kon tegenhouden om zo'n film op te zetten, maar ik vind er niks aan. Ja.
0: Dus even voor de duidelijkheid, jij kruipt echt fysiek onder het laken om het niet te zien?
3: Ja, zoals een kindje die iets eng ziet op tv en het was de dingen dat we hebben gezien. The Housemaid.
0: Met Sidney Sweeney. Ja.
3: Dat was dan ik zag dan dat het met Sidney Sweeney was. En
2: dat vond ik dan minder
3: eens. Zet maar op, schat.
2: Dat snap ik helemaal.
0: Bepaalde scènes in die film dat je niet onder het laken bent gekropen.
3: Ja, nee, daar zat ik drie helemaal boven.
0: Oh, fantastisch. Ik moet nu eerlijk toegeven, ik doe dat ook. Ik kan niet naar van die horrorfilms kijken.
2: Ik ook niet.
0: Nee, ik vind dat verschrikkelijk.
2: Wij zijn dit weekend gaan kijken in de zetel naar Gladiator 2. Met de kleine?
0: De bekende horrorfilm Gladiator 2.
2: Wacht, dat is geen horror, maar er zijn ze van die grillige stukken met hoofden die in het rond vliegen en bloed dat spettert. Ik zit dan ook letterlijk met mijn hand voor mijn ogen. Ik kan dat ook niet zien.
0: Voilà, kijk.
2: Dus is dat zo eng?
0: Iedereen die nu thuis denkt, ik doe dat ook
2: en
0: bij horrorfilms.
2: Ik vraag dat dan ook. Is het gedaan? Ja. Is het gedaan?
0: Weet dat Victor Verhulst het ook gewoon doet. Heb je er ooit al ene uitgekeken volledig zo'n horrorfilm? Of?
3: Ja, maar Sarah is er zot van, dus ik moet af en toe... Maar kijk, als het erover gaat, dan vind ik het niet erg. Maar dit was zo, de housemate is zo, het zou nog echt kunnen.
2: Ja.
0: Ik herken mij daar zo in, fantastisch.

0: Ja, toch veel luisteraars, die snappen ze, Victor. Maar Lisa uit Hoboken, die stuurt... Mijn man wil ook de hele tijd horrorfilms kijken en mijn zoon is ook van, maar het is wel niks voor mij. En Christian Tostinne, die heeft en nog een hele goede tip. De gouden tip voor de broekscheiters van horrorfilms. Doe het geluid eens uit.
1: Ja, en het scherm ook.
2: En smijt die dvd's gewoon weg. Of ga je een andere kamer zetten.
0: Conclusie is dus, horrorfilms, dat is niks voor onze leuke ochtendclub. Hopelijk wordt onze spel zometeen geen horrorfilm. Want ik hoop dat ik zometeen zo'n Veronique de Mok mag weggeven. Het is te zeggen, allez, Victor, zie jij het zitten om vandaag een team te vormen met een luisteraar?
1: Zeker en vast.
2: Ben je competitief ingesteld, Victor?
1: In deze wel, omdat ik echt wil dat de luisteraar zo'n...

0: je mok sturen in onze Nostalgie-app.
1: Stel je voor dat je op het werk kan toekomen en kan zeggen ik heb al met Victor Verhulst in een team gezeten op maandagochtend.
2: Ja, ik zou ook niet weten of dat
1: conversation
2: levensveranderend is.
1: Levensveranderend zeker. En een conversation starter aan het koffiemachine, hoor, jongens. Ja, ja.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Smartfoto.be.
6: Hier, mama. Speciaal voor u.
7: Oh, dat had je echt niet moeten...
8: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
6: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
8: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
6: Oei.
9: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
10: Dorso.
11: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
10: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
11: Echt?
10: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
9: Dorso, ergonomisch slapen.
12: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
13: En hier uw linkeroor.
12: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
13: Wat blief?
12: Zie je het wel?
13: Oh, amai, dat is ampetant.
12: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
13: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
12: Wat?
13: Aan halve prijs.
12: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
13: Wat blief?
12: Bij Hans.
13: Ja, ja, het kan anders.
9: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol. El België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
14: Op je Dr. Martens de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
15: Hallo, goedemorgen, ik ben Walter de Donder. Ik ga heel graag slapen met Veronique de Kok. Maar ik sta er nog liever mee op.

0: Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Dus meteen Wet, Wet, Wet met de meezinger Love is All Around.
1: Beroemd in 30 seconden.
2: Maar ondertussen is het al 25 over 8. Goedemorgen. We gaan er weer invliegen en hopelijk zo'n Veronique de Mok richting Sabrina uit Overpelt sturen. Goedemorgen, Sabrina.
3: Goedemorgen.
2: Hey Sabrina, jij bent de vroedvrouw aan huis. Favoriete job ever, zou ik denken.
3: Dat is echt waar. Ik heb de leukste job van de wereld.
2: Dat denk ik ook. Ja, ik ben toch stiekem een klein beetje jaloers.
0: En wat is dan nu het mooiste aan jouw dag, Sabrina, elke dag? Van wat krijg je nu extra energie elke dag op het werk?
3: Ik vertrek al 's morgens met heel veel plezier in mijn werk. Dus dat geeft mij al heel veel energie. En dan elke dag die baby'tjes verzorgen en de mama's helpen met vragen beantwoorden. Het is super, super leuk.
2: Dat is toch het zaligste dat er is, man.
3: Ja, dat is echt waar. Dat is echt super.
0: En je klinkt ook al zo goed gezind, Sabrina. Dat komt helemaal goed.
2: Ja, we gaan proberen jouw dag toch nog iets leuker te laten starten. Misschien wel met zo'n Veronique de Mok. Nu, ik ga het niet doen vandaag. Het gaat Victor zijn die de omschrijvingen gaat doen. Je kent het principe van het spel. Je moet proberen binnen de 30 seconden 3 namen te raden. Juist te raden natuurlijk. Ja. Als dat lukt, is die mok van jou. Ben jij er klaar voor, Sabrina?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
4: Sabrina, goedemorgen. Ik kan al even kennis maken. Voor we eraan beginnen. Ik moet eerlijk gezegd toegeven, mijn hart begint sneller te slaan. De zenuwen stijgen. Want ik zie hier die mok staan en ik zie het al voor mij. Je toekomst zal er nooit meer hetzelfde uitzien als je aan huis kan gaan met deze mok in de wagen. En van huis naar huis, genietend.
0: Geen druk, Sabrina.
4: Een lekkere koffie of thee.
3: Nee.
0: Geen druk, geen druk.
3: Laat me komen.
0: Allee, we gaan eraan beginnen. Here we go. Goed.
4: Vlaamse presentator, sidekick van mijn vader. Talkshow.
3: James Cook?
4: Ja. Amerikaanse zanger, 24K Magic, funk, showman, Hawaii. Uptown Funk.
0: Pas.
2: Bruno Mars.
4: Wielrenner, Vlaamse wielrenner, onlangs Parijs-Roubaix gewonnen. Veldrijder ook.
3: Oh my god.
0: Nawoud.
3: Wout van Aert.
0: Ja. Ja.
4: Ex-premier van België, Open VLD, politiek, Europa. Premier pas. Tijdens corona.
2: Pas. Ja, volgende.
4: Amerikaans acteur, Fast and the Furious.
0: Oh.
2: Oh, nee.
3: Ik weet het niet. Ik ken er niks van.
0: Sabrina.
2: Kunnen we het spelletje niet opnieuw doen?
0: Gaan we ons goed hart laten zien?
4: Ja, we gaan ons goed hart laten. Sabrina, wat is uw specialiteit?
3: Groeten, hè. Ik ben
4: vroedvrouw. Ja, maar ja, zijn dat zangers?
2: Van bekende artiesten. Zijn dat zangers of acteurs?
0: Ze moeten nog één raden. Dus
4: als ik nu zeg Amerikaanse zangeres Pokerface, wat zeg jij dan?
3: Lady Gaga.
0: Ja. Huppakee.
4: Net binnen de tijd. Ongelooflijk. Amai. Een nagelbijter van je welste.
2: Oh, ik ben zeg, nee, dat kreeg ik niet over mijn hart.
3: Dankjewel.
2: Goed gedaan. Dankjewel. Merci, Victor. Proficiat, hè?
3: Ja, dank u.
4: Wat een team, Sabrina. Ongelooflijk.
0: Dat is
4: een nieuw record.
0: Hier gaan ze nog over spreken. De kastaar voor beste quizprestatie die is alvast binnen. Sabrina, bedankt en welkom in de leukste ochtendclub van Vlaanderen. Hè.
1: Wil jij ook kans maken op een Veronique de Mok? Stuur nu al Mok in de Nostalgie-app en speel morgen weer mee.

0: Wet, wet, wet met Love is All Around. Victor Verhulst, dikke merci om langs te komen.
1: Ja, dank u voor de uitnodiging. Het was heel fijn.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Staat er nog iets leuk op de planning vandaag?
1: Ik ga nu naar kantoor. Ik heb een aantal afspraken voor de snackcentrale. En vanavond zit ik aan de tafel van Tine als tafelspringer.
2: Oh, want jij zat er vorige week ook al als gast dan.
1: Ja, maar het was blijkbaar zo uitzonderlijk dat je moet terugkomen. En ik ga de tafel bestieren als nooit tevoren.
2: Oké dan. Oh, dan kom ik jou misschien nog wel tegen als tafelspringer. Dat is wel fijn. Leuk. Dat is wel heel leuk.
0: Ondertussen is het 8:40.
2: Dus, tijd voor het nieuws met Bart van Langenhoven.
3: Mannen moeten vaker een job kiezen in de kinderopvang. Daarom komt er een nieuwe campagne van Ziekenfonds Helaan om ze te overtuigen. Want het blijft te veel een vrouwenberoep. Toch is het belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen dat er zowel mannen als vrouwen in de kinderopvang werken. Cijfers van het agentschap Opgroei bewijzen dat amper 1,5% van de kinderbegeleiders een man is. Bij Telenet kan je vanaf komend seizoen opnieuw naar de verschillende voetbalcompetities kijken. Zoals alle wedstrijden uit de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League via Play Sport. Maar ook de Italiaanse Serie A of de NBA, Amerikaanse basketbal. Rechtenhouder DAZN en Telenet sloten daarover een nieuwe overeenkomst. En drukke ochtendspits met vooral lang aanschuiven op de E17 naar Antwerpen. Daar verlies je bijna 1,5 uur vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. En op de E313 naar Antwerpen 1,5 uur vanaf Herentals-West tot Antwerpen-Oost.
4: Het weer met Erwin Franks.
5: Na al de regen van afgelopen weekend is het vanmorgen tijdelijk droog. Lang gaat dat niet duren, want ondertussen worden de wolken talrijker en valt er na de middag opnieuw regen. Vooral in Wallonië en in het centrum worden dat echte plensbuien met kans op onweer. Het is wel zacht bij 18 graden. Morgen blijft regio Brussel en Wallonië gevoelig voor enkele stevige buien. In de rest van het land zijn er minder buien, valt er minder regen bij 20 graden. Woensdag wordt het droger, maar frisser.
6: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
7: Van 6 tot 9, sta op met Veronique de Kok.
0: Zometeen vanaf 9 uur kan je genieten van de Amazing 1000 hier bij Nostalgie. Belooft echt een enorm groot feest te worden. Allemaal platen die je keiluid, keihard en keigoed kan meezingen. Je kent ze van voor naar achter allemaal. En wij warmen alvast op met eentje die vandaag ook passeert. Rob de Nijs met Hou Me Vast. Eentje uit 1981. Het ingrediënt voor een goed humeur op deze maandagochtend. Fijn dat jij erbij bent in de leukste ochtendclub van Vlaanderen. Dit is Rob de Nijs. Welkom.

0: Voilà, we zijn al goed voorbereid voor die Amazing 1000 met Rob de Nijs en hou me vast.
1: Ja, zo meteen beginnen we eraan. Hè? Dan gaan we erin duiken. Een kleine 2 weken ga je hier alleen maar meezingers horen. Maar eerst moeten wij natuurlijk nog bellen naar die Verofon. Al 8 maanden gaat hij rond in BV-land. En ik denk dat hij ondertussen al alle provincies zo'n beetje heeft gezien. En ook vandaag is hij weer ergens terechtgekomen. Of, allee ja, dat hoop ik toch. Hè? Als Otto-Jan Ham hem tenminste heeft doorgegeven dit weekend aan iemand.
0: Wie er straks aan de lijn van de Verofon hangt en of die BV al wakker is op deze maandagochtend. Dat hoor je na een hit van Janet Jackson. En misschien wel de meest sexy hit van de Police, want het gaat over Red Lights.
2: Slim naar Antwerpen presenteert...
3: De Wegwijzer.
2: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media. Maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
4: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
2: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
5: Hey Vero, Erik van Looy hier. Die radioshow is goed, hè? Zeg, waarom nodig je mij niet uit? Ik zing er allemaal van die tweederangsfiguren als Gert Verhulst en James Cook. Dat meisje, alstublieft, zeg.

0: Goedemorgen. Het is weer tijd om die verofoon op te pakken. Hè. Die is weer helemaal klaar om een oproep te ontvangen. Maar wie gaat er opnemen? Otto Jan Ham die had hem vorige week donderdag. Dan is het lang weekend geweest, dus die kan eigenlijk overal nu wat terecht zijn gekomen. Hè. We gaan eens ineens bellen, Sander, zien waar die zit.
1: Gaan we doen.
0: Oké. Okay.
1: Hopelijk gaat hij over. Ja.
0: Ja, en de maandag is altijd een moeilijke dag, hè.
2: Hallo, met Ben Segers.
0: Oh, dat was heel snel. Dag, Benneke. Dag, Benny.
3: Hey, Veronique.
0: Dag, Soet.
3: Zie je mij nog keer?
0: Maar natuurlijk zie ik u nog. Hoe is het mee?
3: Goed. Ik zit hier een jat koffie te drinken.
0: Ah ja, het is ontbijt, hè, zeker. Hè? Het is, hoe laat is het? 9:50 bijna.
3: Het is 9:15, maar jij bent al wat langer wakker, denk ik.
0: Ik ben al wel langer wakker, inderdaad.
1: Lakker wanger.
0: Ja. Lakker, ik ben lekker wakker.
3: Lakker zeg.
0: Ja, je hoort het, hè. De grappigste acteur van België, denk ik, dat mag ik wel zeggen. Je mag eigenlijk heel vaak zo de onnozelaar spelen in een reeks. Hoe vind je dat eigenlijk?
3: Oh, dat is altijd wel leuk, hè. Dat is leuk om te doen. Jij zegt nu de onnozelaar. Ja, grappig. Ja.
0: Allee, is dat een beetje typecasting? Ja, natuurlijk. Ik ken u natuurlijk heel goed. Maar zijn jij in het dagelijks leven ook zo'n pipo?
3: Nee, in het dagelijks leven zo thuis toch niet, hè. Nee. Thuis hou ik mij aan de regels. En wanneer ik die deur achter mijn gat dicht smijt, dan ga ik al de weg.
0: Oh, maar zo kennen we. Zo hebben we u graag, hè? Zo hebben we u graag.
3: Ja,
0: zeg, Ben, waar zijn we nu zo aan mee bezig? Zijn jij met dingen aan het draaien? Zijn jij iets aan het filmen?
3: Nee, draaien nu voor de moment niet. Binnenkort wel heel snel. Dus binnenkort beginnen wij te filmen met Ouch, de film.
0: Ah,
3: er
0: leuk.
3: Komt een film van Ouch, ja.
0: Hoe tof is dat?
3: Dat is wel tof, hè.
0: En mogen we iets vertellen van het verhaal zo'n beetje? Of wat er gaat gebeuren?
3: Ja, zeker. Het verhaal start eigenlijk met een groot feest. Want Ben, dus ik eigenlijk, wordt 50 jaar in de film. Oh. Ik ben al een beetje ouder, maar in de film word ik nog maar 50. Mm-hmm. En dan Axel, die doet mij een cadeauke. Mm-hmm. Een weekendje IJsland cadeau.
0: Wauw.
3: Om zo gezegd te gaan vissen, Veronique. Oh. Maar dan worden ze toch wel niet op de luchthaven, wanneer dat de vlieger vertrekt, toch wel niet. Ben gedraagt zich niet zo goed op de luchthaven. Hoe moet ik dat omschrijven? Ben misdraagt zich op de luchthaven.
0: Ja, waardoor dat ze de douane...
3: Voilà. Nu komt er flikken aan te passen. Nog een bureau. Oei. Dus wij vertrekken niet naar IJsland, maar we zeggen dat ook niet tegen onze vrouwen.
0: Oei.
3: Dus dan blijven wij in België.
0: Godverdomme.
3: Maar, ja, en dan ineens barst daar een vulkaan uit. In IJsland gebeurt dat regelmatig. Dus eigenlijk zo moeten wij morsdood zijn. Dus het contact met onze vrouwen, die denken van oh, die zijn dood en dit en dat. Maar ja.
0: Maar
3: ja,
0: eigenlijk zitten jullie op een feestje. Ja.
3: Zijn wij stevig het beest in het uithangen.
1: Fantastisch. Ja. Het is alsof ik hem al gezien heb, de film. En hij moet toch gedraaid worden.
3: Ja, maar dat is nog maar een klein tip. Allee, dat is nog maar een klein stukje van het verhaal, want er gebeurt nog veel meer.
0: Ik mag
3: misschien al wel een kleine primeur vermelden. William Bouvat zit aan mijn vrouw.
0: Oei! Die had ik echt niet zien komen. Nee.
1: Als je dus wil
3: William
1: zien...
3: Bouvat.
1: Als je wil zien hoe William Bouvat, de vrouw van Ben Segers, betast, dan moet je naar Oudje de film gaan kijken.
0: Ja. Zeg, Ben, heb je zin om binnenkort eens niet af te komen naar onze studio? Dat zou toch keigezellig zijn, hè? Vrienden onderin.
3: Ik dacht dat je het nooit ging vragen.
0: We gaan dat even regelen, Ben. Is dat goed?
3: Oh, ja, dat is heel goed.
0: Oké. Okay. Dikke merci voor het telefoontje en veel plezier met Oudje.
3: Ja. Ja. Dankjewel.
0: Salut, bye bye.
1: En geniet nog van die jat koffie, hè.
3: Jawel.
0: Doei.

0: al direct geregeld met een Ben. We hadden Ben Segers net aan de lijn. Die gaat binnenkort eens langskomen in de studio. En dat wordt dan heel plezant natuurlijk. Hè. Maar zometeen wordt het ook al leuk, Alexandra, want jij gaat starten met de Amazing 1000.
1: Ja, het is eindelijk zover. De Amazing Top 1000 gaat beginnen. Ik ben daar zo blij om. En weet je wat er ook start?
0: Vertel.
1: Ja, de laatste 10, normaal gesproken kan je daarop stemmen. We hebben dat nu een beetje anders gedaan. Mensen kunnen swipen, zo Tinder-gewijs swipen van links naar rechts.
0: Ik heb dat nog nooit gedaan.
1: Ik heb dat ook nog nooit gedaan.
0: Ja, ja.
1: Ik heb dat echt nog nooit gedaan. Maar ik zie wel heel veel mensen dat doen. Maar ik weet één ding. Het kan niet tegenvallen.
0: Het zijn toch alleen maar goede platen.
1: Ja, op datingsites kan het verschrikkelijk tegenvallen. Maar niet bij ons in de Amazing Top 1000. Dus je kan dat doen via de app.
0: Ja, dus de top 10 die ligt nog door elkaar. Ja. Dus swipe ze even in de goede plek.
1: Kan via de app of op nostalgie.be. En zometeen is het echt zover.
2: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
3: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
4: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel DMV.
5: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
3: Oh, Pascal, je bent een held.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
6: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
6: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Het is 8:58. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En er werken te weinig mannen in onze crèches. Bart, hoe zou dat nu komen?
7: Ja, dus mannen moeten vaker voor die job kiezen in de kinderopvang. Daarom komt er ook een nieuwe campagne van ziekenfonds Helan om ze te overtuigen. Want het blijft te veel een vrouwenberoep. En toch is het belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen dat er zowel mannen als vrouwen in die kinderopvang werken. Cijfers van de agentschap Opgroei bewijzen helaas dat amper 1,5% van de kinderbegeleiders een man is. Komt onder meer omdat mannen bang zijn van de vooroordelen en het wantrouwen dat sommige ouders hebben. In de Antwerpse haven zijn 18 arbeiders geschorst omdat ze in hun privéleven drugs gebruikten. Strengere veiligheidsscreenings die volop bezig zijn moeten de drugstrafiek in de haven aanpakken. Wie een negatief veiligheidsadvies krijgt, verliest meteen zijn job en mag ook zijn uitkering vergeten. De controles in die Antwerpse haven veroorzaken wel veel onrust bij de werknemers, want sommigen vinden de aanpak niet altijd eerlijk. En bij Telenet kan je vanaf komend seizoen opnieuw naar de verschillende voetbalcompetities kijken, zoals alle wedstrijden uit de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League via Play Sports. Maar ook de Italiaanse Serie A of de NBA, het Amerikaanse basketbal. Rechthouder DAZN en Telenet sloten daarover een nieuwe overeenkomst, want beide bedrijven beseffen dat ons voetbal thuis hoort in de Belgische huiskamers. Alle Telenet-klanten kunnen trouwens de resterende 8 matchen van de Champions Playoffs ook komende weken bekijken, zonder dat ze daar extra voor moeten betalen.
2: Nostalgie weer.
7: Eerst veel wolken. Soms klaart het wat op, maar er vallen ook buien die plaatselijk hevig kunnen zijn bij zo'n 20 graden. Morgen in het centrum en de Ardennen veel wolken met regen of buien. In het westen en aan zee vaak droog met ook opklaringen. Maxima morgen tot 16 graden. Woensdag in het westen bewolkt met soms opklaringen. Elders periode van regen of buien en 14 graden. Meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Ben je klaar, Bart?
7: Ik ben helemaal klaar voor. Kom, stap
1: ja, ja, ja, Amazing Top 1000 gaat beginnen.
2: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
6: Alexandra Potvin.
1: En op 1000 staat Britney Spears. Goedemorgen.

0: En dat het crazy wordt, dat is zeker.
1: De Nostalgie. Amazing 1000.
0: We zijn eraan begonnen aan die fantastische lijst. 1000 nummers die je niet kan horen zonder mee te zingen. En dat is niet alleen leuk, het is ook nog gezond. Zingen verlaagt je stress, maakt je instant vrolijker en het is goed voor je ademhaling en ook goed om de week op gang te trappen. Het is de enige workout ook waarbij het absoluut geen probleem is als je de noten net niet haalt. Onze club wordt dus nog gezelliger. Ik ben zo blij dat we eindelijk begonnen zijn. En dat jij erbij bent. Waar je meezingt mag je altijd laten weten in de Nostalgie-app of enthousiast meezingen mag ook in diezelfde app. Dat het alle richtingen uitgaat, dat is duidelijk. Zo dadelijk vier gasten uit Los Angeles die eind jaren 70 doorbraken met een hit over het lief van de zanger. Ik heb het over de nek. Eerst gaan we naar 999. En daar staan de Pet Shop Boys. It's a Sin.

Blazing Top 1000, dat is ook rock natuurlijk. 1979 was dit. De Neck and My Sharona. Super om zo te werken, stuurt Johan uit de Herne met goede meezingers. De radio wat harder hier in mijn stok. En het werk gaat vooruit. Thanks, nostalgie. Dankjewel, Johan, dat jij erbij bent. Wat een zeer goede start, stuurt Frank Lene. Heerlijke muziek in onze oren. En er luistert ook iemand vanuit de Rompot in Nederland. Het vakantiepark, dat is Karen de Zwert. Laat die Nederlanders maar weten dat we hier vertrokken zijn met de leukste lijst. De Amazing Top 1000. Met zometeen Spandau Ballet en Gold. Dan zitten we in de 80's. En dit is natuurlijk Whitney Houston. 997, How Will I Know?

0: er wordt al zoveel meegezingen. Zo, dat lees ik in de Nostalgie.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000. Go!
0: Mag niet ontbreken natuurlijk. Spandau Ballet en Gold hoor je op 993 straks. En Bjorn Willemes stuurt... Deze Nederlander heeft jullie horen vertrekken en is mee. Wel, er zit ook veel Nederlands in deze lijst. Bijvoorbeeld Paul de Leeuw die eraan komt op 996. En Vlieg met me mee naar de regenboog hoor je zo meteen.
2: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan...
3: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
2: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
1: De meest meezingbare lijst.
6: De Nostalgie

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het

Kate Ryan hoorde je. In de wijziging top 1000, uiteraard, die net vertrokken is hier bij Nostalgie. En Rita stuurt, wauw, wat een begin aan, laat ons maar genieten en meezingen, dan gaat het poetsen nog zo snel. Desenchanté was trouwens nummer 995. Ik heb dat dus even gedaan, hè, op onze website nostalgie.be, geswiped voor de top 10, dat is echt top. Dan zie je iedere keer een nummer verschijnen en dan moet je zeggen liken of niet. Nope, en een kruisje, of liken en dan druk je op een hartje en zo kan je de top 10 helpen samenstellen. Dat is nog niet voor nu natuurlijk. Dat is pas voor volgende week woensdag dat we daaraan gaan beginnen. En nu, een grote comeback na enkele mindere jaren. Ik heb het over Elvis Presley. Het was zijn laatste nummer 1 in Amerika. Ja, ook dat staat in deze Amazing Top 1000. Laat maar weten, hè, wat je ervan vindt. Ik lees het heel graag. 994.

0: Zo is dat, ook op deze maandagvanmiddag. You Are Gold. 993 in de Amazing Top 1000 was voor Spandau Ballet.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Er komt trouwens voor 10 uur nog een Nederlandse hit aan. Maar ook deze Simple Minds. Het was een doorbraakhit. Promised You a Miracle. En de Spice Girls, die komen er ook aan. 992. Spice up your life. Doen we zo dadelijk.
2: Dovi viert 46 jaar. Kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
3: Keuken. Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
6: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
6: Ah, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
8: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
9: De tijd van het jaar!
8: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
10: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keuze in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
8: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
11: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
12: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
13: De Nostalgie Amazing 1000. We are music. Nostalgie. Nummer 992.

0: nostalgie, maar goed vast, want dit is de Amazing Top 1000. 991 was voor Rob de Nijs.
1: De nostalgie, Amazing 1000.
0: Ja, ik heb even een toepasselijk muzieksken opgezet. De zon is er wel niet meer, maar dan halen we ze gewoon in je radio natuurlijk. Rob de Nijs voor altijd bij ons, dankzij zijn geweldige hits natuurlijk. En ook in de Amazing Top 1000. Tom is nu al bang dat hij zijn stem gaat verliezen. Hey Tom, we zijn nog maar net vertrokken. Je moet je stem ook extra verzorgen natuurlijk, hè? Een beetje meer thee drinken, een beetje honing en zo. En dan komt dat allemaal wel dik voor mekaar. Je mag het ook doen in de Nostalgie-app. Het is absoluut toegelaten. Het is zelfs heel tof als ik je zou horen meezingen natuurlijk. Met nu Robbie Williams. Op 990 staat hij. En dat is een rustigere. Het is wel een raar muziekje eigenlijk, hè? She's the one.

Mijn papa was grote fan van Village People. Want de plaat thuis, die heb ik heel vaak moeten horen. In mijn puberjaren. In de Navy. Hoe zit dat daar? Is je week al een beetje op gang getrokken met deze Amazing Top 1000? In de Navy was 989 voor Village People. En nu Simple Minds.

0: Welkom bij de Amazing Top 1000 van Nostalgie. De leukste lijst, de meest amazingbare lijst. En je luisterde naar het moment waarop de wereld echt begon te luisteren naar Simple Minds. Hun doorbraakhit 1982. Promised You a Miracle stond op 988.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000. You wanna make
0: a ja, ja. Die ga je horen na 10 uur. In Excess and Suicide Blunt komt eraan. En ook dit. Dat is al zo meteen na het nieuws. The Edge of Heaven, de afscheidssingle van Wham op 987.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: Nostalgie. Er is 2:10. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langenhoven. Start van het proces rond het dodelijke carnavalsdrama, Bart.
7: Ja, in Bergen is het Assize proces begonnen over dat carnavalsdrama in Strepie in Wallonië 4 jaar geleden. Daar reden 2 broers met hun auto aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden het drama niet, 10 anderen raakten gewond. Chauffeur van de wagen draagt momenteel een enkel band en staat onder meer terecht voor doodslag. Zijn broer die vrij is moet zich verantwoorden voor schuldig verzuim omdat hij mensen in nood niet hielp. Op het Assize proces daar in Bergen komen bijna 270 mensen getuigen. De uitspraak wordt in de eerste weken van juni verwacht. Bij Bpost zijn er geen blokkades meer sinds het begin van de staking eind maart. Alle distributiecentra, ook de 3 Brusselse, werken opnieuw normaal. Al moeten de postmensen wel nog een serieuze achterstand wegwerken qua brieven en pakjes. In Brussel en Wallonië staken links en rechts wel nog enkele postbodes, maar de impact is bijzonder klein. In Vlaanderen werken zo goed als alle personeelsleden bij Bpost. En in de ronde van Spanje voor vrouwen zal de Nederlandse Marianne Vos niet meer starten in de 2e rit vandaag, omdat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Dat bevestigt haar ploeg Visma-Lisebike op sociale media. Marianne Vos viel gisteren in de finale van de openingsrit in de Vuelta. Sloot wel nog aan bij het peloton en sprintte zelfs bergop nog naar een 7e plaats. Maar na haar finish stelde de ploegdokters een sleutelbeenbreuk vast bij de Nederlandse Vos. Met haar opgave verdwijnt een van de belangrijkste concurrenten toch wel van onze Lotte Kopecky.
6: Nostalgie weer.
7: Meestal bewolkt, maar soms ook een opklaring. Deze namiddag vallen er buien bij 15 graden aan zee tot 20 elders. Morgen in het westen droog met vooral aan zee dan opklaringen. Elders veel wolken met perioden van regen of buien. Het is behoorlijk fris morgen. Maxima van 12 graden aan zee en in de Ardennen tot 16 graden in het centrum. Ook woensdag eerst regen of buien, daarna klaart het wat op. In het westen morgen blijft het de hele dag droog met wolken en opklaringen bij zo'n 14 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
6: Bepaalde top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
4: Alexandra Potvin.
6: Nummer 987.

brengt me terug naar Lissabon, ik denk 2016. Toen was ik op haar concert daar. En toen begon ze met Hello en zong iedereen het mee. Het is ook een echte meezinger. Je hoorde Adele in de Amazing Top 1000 en ze stond op nummer 986. Hey Alexandra, mijn strijk gaat eens zo vlug met deze lijst. Groetjes van Nancy uit Ekeren. Ja, Nancy, strijken en zingen, dat is de ideale combinatie, denk ik. En Joyce heeft het ook al getest op de website, dat swipen voor de top 10. Het is inderdaad heel erg leuk. Zeker en vast doen, hè, want dan bepaal je mee de top 10 van deze Amazing Top 1000 door te swipen, zoals je dat misschien al gedaan hebt op een datingsite. Of misschien ook nog helemaal niet. Dan kan je het nu doen met muziek. Een hit van een zeer apart figuur is dit, uit de Belgische muziek. Hij leefde alsof er geen morgen was. En zo gaan we nu ook allemaal meezingen. Met Lou en de Hollywood Bananas. Hier is Kingston, Kingston, nummer 985.

0: Ben je stilletjes aan het meezingen op het werk? Of misschien in stilte meezingen met je oortjes in kan ook? Of je hebt het geluk dat je gewoon thuis bent en je helemaal kan smijten? Dat is goed, dit is de Meezing Top 1000 bij Nostalgie. En je hoort de Suicide Blonde van INXS op 984. Ook tijdens deze lijst, de Meezing Top 1000, bellen Marcia en ik met gedreven ondernemers. Dat doen we samen met Unizo, de Unie voor Zelfstandige Ondernemers. Opstaan, koffie en gaan. Misschien begon het voor jou ook zo vandaag. Wel, Bo die groeide letterlijk op tussen de koffiebonen. Het is een warm verhaal over een familiebedrijf waarvan zij nu de drijvende kracht is. En we gaan daarna luisteren naar deze.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Want die hoor je. De Pointer Sisters komen eraan met Jump For My Love op 983 en later ook nog. Het mooie gezongen compliment van Eric Clapton aan zijn vrouw destijds. Wonderful Tonight op 981.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
5: Berendagen van 8 tot en met 17 mei met kortingen van 10% en 15%.
4: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
6: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
7: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% boven.

0: Eet je meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libellen.
1: De Nostalgie Amazing 1000. Nummer 983.

0: 922 was voor Hanson in de Amazing Top 1000 met Where's the Love? Wel, ik heb nu een verhaal over liefde. Liefde voor het vak. En in dit geval is dat koffiebranden. Nostalgie. Ja, de ene wordt wakker met koffie en de andere is ermee opgegroeid. Of eigenlijk moet ik zeggen, letterlijk ertussen opgegroeid. Bo haar maxi-cosi stond tussen de koffiebonen van koffiebranderij Carlos. Een familiebedrijf waarvan ze nu de trotse zaakvoerder is. Dag Bo, hallo.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Ik zie dat beeld eigenlijk al heel de tijd voor mij. Van jou was jij als babytje in de maxi-cosi tussen de koffiebonen.
1: Ja, dat is niet weinig keuze. Hè. Ik was er en ik moest maar mee. Hè. Maar ik denk dat dat iets is dat heel veel kinderen van zelfstandigen wel herkennen.
0: Ja, dus zeker. Het was een goede oplossing in ieder geval. Je papa is 32 jaar geleden begonnen. Dus al bakken ervaring als het over koffiebranden gaat. Wat maakt jullie koffiebranderij zo sterk?
1: Ja, dat klopt. Bij Carlos Koffie, ja, buiten dus dat we al zo lang bezig zijn met het koffiebranden, ja, wij maken eigenlijk al onze blends ook zelf. Ja. Dus ja, als wij bijvoorbeeld horecazaken hebben, dat zeggen van ja, wij willen toch wel naar die kant, naar die smaak, dan maken wij dat eigenlijk voor die horecazaak. Maar hier in de winkel, bij Carlos Koffie, hebben wij hier ook een 10 à 12 tal blends, waar dat eigenlijk de particulieren hieruit kunnen kiezen. Wij verpakken dat in kleine hoeveelheden vanaf 250 gram. En dan kan de klant eigenlijk zijn vers kopje koffie elke dag nuttigen van Carlos Koffie.
0: Zalig, ja, want het is dus voor restaurants en voor horecazaken en zo. Maar het is ook voor particulieren, want jullie hebben een fabriekswinkel. Dan moet je eens uitleggen hoe dat precies werkt.
1: Ja, dus tijdens de coronacrisis hadden we zoiets van, oei ja, al onze bedrijven, hè, want daar werken wij toch ook wel heel zwaar naartoe. Ja, die waren toe. Dus wij hadden zoiets van, ja, wat gaan wij hier nu mee gaan aanvangen? En dan had ik het idee gekregen van, oké, kijk, we gaan hier gewoon in het midden van de koffiebranderij een winkeltje opstarten. En tot op de dag van vandaag is dat winkeltje er dus nog altijd, maar het is een beetje gegroeid.
0: Ja.
1: Dus dat maakt het eigenlijk wel heel fijn.
0: En kan je daar ook echt zien hoe koffie gebrand wordt?
1: Het is eigenlijk een beetje afgesloten, hè? Maar als de klant zegt van oh, ik wil dat eigenlijk wel heel graag zien, dan nemen wij de klant ook wel heel graag gewoon mee in de productie om eens te laten zien hoe dat alles werkt en hoe dat wij eigenlijk ambachtelijk de koffiebranden hebben hier bij ons in Baasrode.
0: Uh-huh. Dat lijkt me wel heel boeiend om eens te kunnen zien. En er is niet alleen koffie, maar ook heerlijke thee.
1: Ja, dat klopt. Toen ik met de koffiebranderij gestart ben, daar is een kleine connotatie aan. Ik had in het begin zoiets van, oh ja, koffie, ik weet eigenlijk niet of ik dat ga verder doen. Nu ben ik daar volledig gekeerd. Hè.
0: Ja.
1: Maar ik vond die losse thee ook wel heel fijn. En ja, dat is dan gestart. Mijn papa heeft dat opgestart met 15 stuks. Ja, momenteel hebben we er 105. Dus dat is een klein beetje gegroeid. Met heel veel liefde en heel veel luisteren naar wat de klant eigenlijk wil. Ik heb hier heel veel klanten bij ons dat zeggen van ja, maar ja, ik wil eentje met gember en met mango.
0: Ja, het is tegenwoordig zoveel.
1: En dan, ja, dan kunnen we dat gewoon maken voor de klant. Dus dat is wel mega fijn.
0: Ja, oké. En koffie is populair, maar thee is ook natuurlijk op dit moment giga, hè? Zeer groot, hè?
1: Ja, zeker.
0: Jullie hadden eerst trouwens een andere naam, heb ik gehoord. Café Carlos. Maar daar kwamen boze telefoontjes van.
1: Ja. Het probleem was eigenlijk helemaal in het begin. Papa had dus voor een Braziliaanse naam gekozen. Heel fijn allemaal. Maar het moest nu lukken dat er hier een paar deelgemeentes verder een effectieve cafébaas was die Carlos noemde. En ja, dus wij kregen s'nachts al wat telefoons om te vragen van ja, zit mijn event daar nog? En dan stuurde dat naar huis en dan dacht mijn papa, ja lap. We moeten er hier iets aan veranderen. Dus dan is het Carlos Koffie geworden. Ja,
0: koffiebranderij Carlos in Dendermonde. En jullie hebben een speciale weekend op 9 mei. Is er een soort van open deur, denk ik, een lentehappening?
1: Ja, we doen dat eigenlijk elk jaar rond deze periode, hè, een lentehappening. Dan nodigen we de klant eigenlijk echt volledig bij ons binnenuit om eens achter de schermen te kijken wat we allemaal doen. Daarnaast zijn er proevertjes en zo. En we doen dat ook met een extra reden, want de dag daarna is moederdag. En dan zetten wij altijd een beetje extra in op cadeautjes. Want dat is toch wel heel fijn om een ambachtelijk handgemaakt cadeautje te kunnen geven.
0: Zeker
1: en
0: vast.
1: En we zetten daar ook wel echt op in met ons andere product. Want alles wordt eigenlijk gemaakt in België.
0: Zeg, als jij ooit mama wordt, want dat ben je nog niet, geloof ik, gaat de maxi-cosi van je baby dan ook tussen de koffiebonen belanden?
1: Dat zou wel eens goed kunnen.
0: Maar zover is het nog niet. Geniet eerst nog maar. En ja, je bent natuurlijk ook volle bak bezig met die zaak verder uit te bouwen. Koffiebranderij. Carlos gaat er zeker eens langs. Misschien aanstaande zaterdag voor de happening. Merci, want voor zoveel mensen is koffie toch wel de startknop van de dag, denk ik, hè?
1: Ja, dan voor mij inclusief hoor.
0: Ja. Haha, voilà,
1: bedankt
0: kijk.
1: Bedankt om je te luisteren.
0: Geeft ze zeer graag toe. En jullie mogen ook altijd meezingen in de koffiebranderij, want het is hier de Meezing Top 1000. Dank je wel.
1: Ik geef het hoor. Bye bye.
0: Bye.
2: Waarom lokaal winkelieren?
3: Omdat ik een goede band heb met mijn fietsenmaker.
2: Ah, daarom.
3: Waarom winkelier jij? Koop lokaal tijdens de winkelhierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelhieractie.
4: De Nostalgie. Meezing 1000.

0: Hij zong het vorige week nog live in de AFAS Dome. Eric Clapton op 981 met Wonderful Tonight.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000. Cause I can't
0: stop loving you. Ook al zo mooi. Phil Collins komt eraan, 976 met Can't Stop Loving You. En ook Destiny's Child. Independent Women kwam natuurlijk uit de soundtrack van de geweldige film Charlie's Angels. Ook dat staat in de Amazing Top 1000.
2: Zo sta je op.
0: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
3: Victor Verhulst nog altijd bij ons in de studio. En Victor, je hebt ook een confession bij, hè?
4: Ja, Sarah die is nogal fan van enge films. Ik zeg dan altijd wel stoer van ja, oké, dat is goed, zet maar op. Maar
0: je zit daar dan, minder van, man.
4: Ik heb echt van begin tot eind, dan heb ik een soort paniek en stress. Maar dat zijn dan echt momenten dat ik dus zoals een kind onder het deken kruip en mijn oren dicht doe. En er absoluut niks te maken mee wil hebben. En dan kom ik er terug van onderuit en dan vraag ik aan Sarah, is het gedaan?
2: Luister ook morgen naar vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. De Nostalgie.

In de clip zag je Annie Lennox in allerlei vermommingen. Ja, Love is a Stranger, dat is dan ook de titel. 979 voor Eurythmics in de Amazing Top 1000. De meest amazingbare lijst hier bij Nostalgie. En ik heb voor 11 uur nog een disco-hit. Ik ben zeker dat er niet alleen zal meegezongen worden, maar ook een dansje geplaceerd. Dat mag allemaal. Het is ook goed, hè, want het is maandag voormiddag. Dan kunnen we toch wel iets extra's gebruiken. Eerst nog op 978 Roxette.

Burn Baby Burn op Disco Inferno van de Tramps. In de Amazing Top 1000 hoorde je die op nummer 977. En dit is eigenlijk origineel van Leo Sayer. Maar pas als Phil Collins het zong, werd ons hart er echt warm van. Can't Stop Loving You.

0: 1976 was voor Phil Collins.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: De zon laat het afweten, maar ik haal ze binnen. Dankzij al die geweldige Amazing hits. En ook Marco Borsato is binnen in de Amazing Top 1000. Komt eraan op 972. En na het nieuws van voor 11 uur krijg je meteen deze op 975. Leijers Michiels en Soul Sister.
2: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
3: Keuken. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van baby luierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: Hoogstraten aardbeien. Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is 10:55, het nieuws met Bart van Langehoven. En het is weer zover, Bart. Als je nog moet tanken, dan doe je dat best vandaag.
7: Want deze keer stijgt de benzineprijs vanaf morgen naar het hoogste peil in 4 jaar tijd. Voor benzine 95 betaal je aan de pomp net geen 2 euro per liter, ruim 7 cent meer dan de voorbije dagen. Benzine 98 kost je vanaf morgen iets meer dan 2 euro per liter, een stijging met net geen 7 euro cent. Een onthaalmoeder uit Evergem, die krijgt 3 jaar cel met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen, omdat ze een baby van 6 maanden veel te hard aanpakte en door elkaar schudde in haar crash. Dat besliste de rechtbank in Gent. De onthaalmoeder moet de ouders ook een schadevergoeding betalen van meer dan 12.000 euro. Want de baby lag ook een tijdje in het AZ Sint-Lucas ziekenhuis in Gent. Feiten in de crash dateren van een kleine 3 jaar geleden. En het rommelt in de tenniswereld. Topspelers zoals de Italiaan Jannik Sinner, de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Wit-Russische Arina Sabalenka, die klagen in een open brief over het prijzengeld dat ze dit jaar kunnen winnen op het Grand Slam toernooi van Roland Garros in Parijs. Ook al stijgt het totale prijzengeld naar bijna 62 miljoen euro, zo krijgt de verliezer in de eerste ronde 24.000 euro in plaats op de hoofdtabel van Roland Garros, levert 87.000 euro op. De winnaar bij de mannen, die ontvangt een cheque van 2,8 miljoen, bij de vrouw is dat 2,5 miljoen euro. Maar dat is eigenlijk niet in verhouding tot de winst die de organisatoren van Roland Garros maken, zeggen de toptennissers, en willen ze dus iets meer verdienen.
0: Maar is dat echt te weinig?
7: Dat is, als je het in verhouding bekijkt naar andere sporten, vind ik dit ruim goed betaald, hoor. Maar als je het vergelijkt met voetballers natuurlijk, ja, is dit peanuts. Hè. Maar ze hebben ergens wel een punt.
0: Oké. Okay. Dan volg ik.
8: Nostalgie weer.
0: Allee, ja, ik weet niet zo. Ik weet wel iets van tennis, ja, maar niet hoe dat zit met dat prijzengeld. Maar goed.
7: Ja, ze moeten ook nog een coach betalen, et cetera. En
0: ja, dat is waar.
7: En zo, dus. Goed, deze namiddag vallen overal buien bij 15 graden aan zee tot 20 graden elders. Morgen in het westen droog met vooral aan zee opklaringen elders. Veel wolken met periode van regen of buien. Het is behoorlijk fris morgen. Maxima van 12 graden aan zee tot 18 tot 16 graden in het centrum. Pardon. Ook woensdag eerst regen of buien. Daarna klaart het wat op. In het westen blijft het de hele dag droog met wolken en opklaringen bij zo'n 14 graden woensdag. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van het Nieuwsblad.
1: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
9: Alexandra Potvin.

Amazing Top 1000 bij Nostalgie nog tot vanavond 6 uur. Straks met Marcia en deze namiddag ook nog Sean en Lenke. En als je in Australië vraagt wie The Voice is, dan hebben ze het zeker niet over het tv-programma, maar één naam. En dat is deze John Farnham. Hij heeft daar zelfs een standbeeld gekregen. Hele grote meneer daar. En je hoorde hem in de Amazing Top 1000 met Yo The Voice op nummer 974. Mick Jagger was een grote fan van Peter Tosh en zorgde zelfs mee voor zijn grote doorbraak. En zo kwamen hun twee werelden samen op Jamaica en maakten ze deze heerlijke single om rustig op gang te komen op maandag.

0: binnen of werk je buiten met de radio volle bak op nostalgie en aan het meezingen. Of misschien nog onderweg. Laat het eens weten in de nostalgie app. Marco Borsato en binnen, hit uit 2000. Staat in de Amazing Top 1000. En je hoorde hem op 972.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Als ik zing hoor je geen viooltjes. Maar ja, meezingen is het belangrijkste. Hoe speelt geen rol? When Smokey Sings, dan wel. ABC, die komt eraan. En ook deze drie vriendinnen die gewoon plezier wilden maken en half de wereld aan het dansen kregen. En ook aan het zingen. Love in the First Degree van Bananarama. Meteen op 971.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: De Nostalgie Amazing 1000. Nostalgie. Nummer 971.

Deze was perfect meezingbaar. Makkelijke tekst ook. 970. Fat and Small met Turn Around. En er wordt veel buiten geluisterd naar de Amazing Top 1000. Paul luistert terwijl hij onkruid verwijdert in de moestuin. Dat heeft een boost gekregen na de regen. Klopt. En Chloe geeft haar paardje eten. En er zijn geen klachten over de muziek. Integendeel. Met nu een Nederlands duo. Ali en Doetie voor familie en vrienden. Maar ze heten eigenlijk...

Meezingen met de armen in de lucht van links naar rechts. Niet als je met de auto rijdt natuurlijk. Natalia en I Want You Back. Een van haar mooiste nog altijd. 968 in de Meezing Top 1000. Wat vliegt deze voormiddag voorbij? Op weg naar 12 uur. En dit is ABC. When Smokey Sings.

0: 967 was dat.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Ah, dit vind ik zo leuk, hè? Heel blij dat hij erin staat in de Amazing Top 1000. Jump to the Beat. Dat is natuurlijk van Stacey Lattisso. En die hoor je op 962. En rock mag er ook in. En dan krijg je The Boss bijvoorbeeld. Bruce Springsteen met Hungry Heart. In de Amazing Top 1000. Na het nieuws van voor. En wat zeg ik? Nee, zo meteen gewoon.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
8: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, LPMV.
9: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
7: Oh, Pascal, je bent een held.
9: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
10: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
9: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Ik heb zin in...
11: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
13: Okie, taco doki.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
15: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
16: El België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
17: Zimmo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo, ook een huis zoeken met de Zimmo app. Zimmo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
18: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
17: En rapperikken.
1: De Nostalgie Amazing 1000.

0: Bruce Springsteen, The Buzz op nummer 965 in de Amazing Top 1000 met The Hungry Heart.
1: De nostalgie, Amazing 1000.
0: En alles kan in deze lijst, dat heb je al wel gemerkt. Het gaat echt van het ene uiterste in het andere. En jij mag gewoon meezingen. Schaamtegevoel, dat kennen we niet. Zet je daar gewoon over. Zoals Marcia hier elke dag doet. En je ziet het dan ook in de filmpjes op onze socials. Als je ons nog niet volgt, Nostalgie België, kom bij onze gezellige club. Ik heb er vandaag ook een klein beetje laten gaan. Ik heb ook eens gedurfd. Het filmpje staat ook op Nostalgie België en op mijn Instagram. Net rock gehad en nu een heerlijke soul hit. Op 964. Dat is voor Eternal en BB Winans. Toffe lijst toch, hè? I wanna be the only one.

Hij zong over Freddie Mercury, maar is een even groot podiumbeest. Mika en Grace Kelly op 963. Al bijna lunchtijd, is echt voorbij gevlogen. Niet vergeten om te swipen in de app of op nostalgie.be en zo stem je mee voor de top 10 van deze geweldige Meezing Top 1000. Ha, en er gaat gezongen worden tussen 12 en 3. Want Marcia komt eraan. Hier is nog Stacey Lattesoe.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Dit is 958 straks. Een van de leukste Sister Sledges toch wel. Frankie komt eraan en dan nog een dikke uit de 90s. Jazeker, we gaan voor Chesney Hawks. Die krijg je zo op 961.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
5: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
11: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
12: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
13: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
14: De tijd van het jaar!
13: Lentetijd is Tuin Sinterklaastijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.

0: dagen. 15, 16 en 17 mei.
1: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders? Het kan allemaal via onze Nostalgie-app.
2: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
3: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
4: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
3: Maar dank u.
2: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
5: Dorso. Ergonomisch slapen.
6: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 12. Nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, de Michelin-gids, reikt zijn sterren opnieuw uit vanmiddag.
7: En dat gebeurt in de handelsbeurs in Antwerpen. De eerste zijn uitgereikt. Dat zijn die groene sterren voor restaurants, toprestaurants bij ons en in Luxemburg. Dat zijn restaurants die inzetten op duurzaamheid als ze een groene ster krijgen. En die gaan dit jaar naar het Antwerpse restaurant Instroom van Seppe Nobels en Faik El Mamouri. Die werken trouwens samen met instromers, ex-gedetineerde schoolverlaters en meisjes die in de prostitutie terechtkwamen. Ook Nova van Guy de Jonge, restaurant uit Sint-Niklaas, kreeg een groene ster als duurzaamste restaurant. Benzineprijs die stijgt vanaf morgen naar het hoogste peil in 4 jaar tijd. Voor benzine 95 betaal je aan de pomp net geen 2 euro per liter. Dat is ruim 7 cent meer dan de voorbije dagen. Benzine 98 kost je vanaf morgen iets meer dan 2 euro per liter. Een stijging met net geen 7 euro cent. En het Franse toptalent gaan we naar het wielrennen. Paul Seixas, amper 19, die rijdt deze zomer voor het eerst de Ronde van Frankrijk. Hij bevestigde dat in een ludiek filmpje waar Seixas het nieuws vertelde aan zijn grootouders. De Franse renner van Decathlon CMA CGM won zelf de Waalse Pijl dit seizoen en maakte indruk onder meer in de Ronde van het Baskeland en Luik-Bastenaken-Luik, waar Seixas tweede eindigde achter de ongenaakbare Sloveense wereldkampioen Pogacar. De 113e editie van de Tour die staat op 4 juli in Barcelona en eindigt 3 weken later in Parijs. Dus Pogacar, Vingegaard en Evenepoel die weten meteen wie ze in de gaten moeten houden.
0: Nostalgie weer.
7: Deze namiddag vallen er overal buien bij 15 graden aan zee en 20 elders. Morgen in het westen droog met vooral aan zee opklaringen. Elders veel wolken met perioden van regen of buien. Het is behoorlijk fris morgen. 12 graden aan zee en in de Ardennen 16 in het centrum. Ook woensdag eerst regen of buien. Daarna klaart het wat op. In het westen blijft het de hele dag droog. Woensdag met wolken en opklaringen bij zo'n 14 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
8: Marcia Buarodi.
0: We are music. Yeah. 961.

0: He's no Romeo, but he's a loving one-man show, zegt ze daarover. Dat is nog altijd wat je wilt, toch? In de liefde. Graag gezien en gekoesterd worden. En zingt nog eens leuk mee, hoor.
1: De nostalgie. Meezing 1000.
0: Staat dus zeer terecht mee te blinken vandaag in jouw Meezing 1000. Let's hear it for the boy. Net op 960. In dag 1 dus. Van de leukste lijst op de radio. 1000 songs waarbij je echt waar het gevoel gaat krijgen. Goesting om mee te kriebelen, om mee te zingen met alles wat je hoort. We hebben hem samengesteld met alle suggesties die we hebben binnengekregen in de Nostalgie-app. Merci daar nog eens voor. Met een klein beetje geluk komt jouw ultieme meezinger dus nog wel voorbij straks of in de komende dagen. Dus stap gerust mee in die club van ons. Laat ook alle gêne van je afglijden. Zit vooral niet in met hoe het al dan niet toonvast zou klinken. Met hoe meer we zingend aan de job staan vandaag, hoe beter toch? Zometeen heb ik voor jou al een Sister Sledge die je dag compleet goed gaat maken. En al helemaal als je een Frank bent of kent. Jawel, komt eraan naar de baby's. Op 959 hier. Isn't it time?

0: Nostalgie, Amazing 1000. We are music.
1: 958.

0: En van Frankie recht naar de stille Beatle. Of ja, zo werd hij toch altijd genoemd.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
2: I got my mind set.
0: Hij stond nu ook wel minder snel op tafel te dansen dan pakweg Paul McCartney of John Lennon. Maar heeft solo dus echt wel een paar leuke dingen gedaan, toch, George Harrison? Zometeen dus op 957. En kijk, hier is Rod Stewart. Die komt ook al eens piepen op 953 straks met Baby Jane hier bij Nostalgie.
3: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Dovi Keuken.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: If you got a problem. Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doe. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
8: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
7: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
8: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
7: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
8: Ah, dat is duidelijk.
7: Ja.
9: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
10: Peugeot.
11: Profel.
12: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
13: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
14: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
13: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
15: Nostalgie, amazing.
1: De meest amazingbare lijst.
15: Nostalgie. 957.

Ja, dit maakt zelfs van de grootste bergstrijken zomersfeestje. Deze Big Mountain. Nadine de Schrijver kan ervan meespreken, zie ik in de Nostalgie-app. Baby, I love your way. Net op 956 in jouw meezing duizend hier bij Nostalgie. Al wel, dat ijzer gaat zelfs nog vlotter van links naar rechts schuiven op die plank zometeen, Nadine. Beats onderweg van een boze Ingrid, want ze is van alles beloofd geweest door haar lief. De hemel op aarde, goudgele stranden, een leven vol liefde en geluk. Maar er is allemaal niet te veel van in huis gekomen uiteindelijk. Dus hou je klaar voor een tirade in het Frans, zo meteen. Maar eerst langs James Brown. Die staat er een stuk beter voor, gok ik, op 955 hier. Wow!

0: van Rob Stewart. Ik zie dat Rudy Verbruggen uit Ehrenbodegem de positieve bijwerkingen ook al voelt in de Nostalgie-app. Zalige muziek stuurt hij daar. De sfeer zit al goed in ons magazijn. En zie, daar doen we het voor, hè, Rudy. Top! 10 dagen puur genieten met de leukste meezinglijst van het moment. Spoor je ineens anders ook al mee naar Guus Meeuwis zijn lief straks?
1: Zometeen in de Nostalgie Meezing 1000.
0: Hij komt erdoor, hoor. Alke denken dengend. Dat is 952 zometeen. En van Mr. Rock'n'Roll zingen gaat ook al lukken straks. Dat is Amy McDonald. Die krijg je op 949 en dat is dus nog voor 1 uur.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: De Nostalgie. Amazing 1000.
3: We are music. Nostalgie. 952.

0: Eén toppertje van Commodores in de lijst dit jaar. Night Shift op 951.
1: De Nostalgie. Amazing 1000.
0: Die gaan we dus niet tegenkomen in de top 10 volgende week. Maar ga gerust eens kijken op onze website welke 10 er dan wel kans maken om jouw nummer 1 te worden. Moet het Willy Sommers zijn of toch liever Meatloaf? Of de Queen-fans onder ons, die gaan misschien een tandje bijsteken daar bij die hoogste team. Jij kiest hoe hoog of hoe laag al die toppers belanden. Nostalgie.be, daar is te doen. Of in onze app, daar kun je superleuk door al die hoogste 10 swipen. Liken wat je leuk vindt en gewoon wegvegen wat je minder vindt. Zo simpel is het. En tussendoor gewoon ook voluit genieten natuurlijk van al die meezingers die we samen in deze lijst hebben gezwierd. Van legendarische hits tot echte guilty pleasures. Je gaat het allemaal tegenkomen hier in de Meezing 1000. Dit is 950 tussen de Showgirls en de Copacabana. Van de enige.

0: rock and roll. We zullen wel eens piepen wat een feest het wordt meteen na het nieuws.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Ah, Cool in the Gang. Twistig met het feel-good gevoel op 948 straks. Get down on it. En Michael Jackson is er ook al bij vanmiddag. Dirty Diana. No. Dirty Diana. Dat is 945 straks.
2: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
5: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
6: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
7: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
6: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
8: Lenen bij Leemans.
9: Oh, Suzy, 180.
10: Ga met jouw vogelen piek.
9: 180, Suzy, kom op, het is aan.
10: Ik zal mijn pijltjes eens op aanmikken. Ik heb hier nog 180 jobbetjes.
9: Oh, Suzy, toch?
11: Met een renovatielening van Leemans Kredieten kan je de afbetaling spreiden over 180 maanden en betaal je dus een pak minder af per maand.
8: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
11: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
8: Nostalgie.
0: 1 voor 1, goedemiddag. Nieuws met Simon van Elslander. Jij begint, Simon, met de nieuwe Michelinsterren, want die zijn zo net uitgereikt.
12: Ja, klopt. De nieuwe Michelin-gids voor 2026 is zo net voorgesteld. Maar liefst 9 Belgische restaurants liever kregen vandaag hun allereerste ster. Onder de gelukkigen zijn onder meer Bloesem in Borgerhout, Komaf in Wommelgem. Ook topchef Danny Horsele viert feest met een ster voor zijn zaak Moskou in Gentbrugge. En Abel de Meestere van restaurant Est in Heverlee won de Young Chef Award. En de prijs voor de opening van het jaar ging naar de vernieuwde La Villa Lorraine in Brussel. En ook sterrenchef Nick Brill haalt na zijn veroordeling opnieuw 2 sterren binnen voor The Jane. Het Iraanse staatsmedium meldt dat Iran 2 raketten heeft afgevuurd op een Amerikaanse fregat in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse oorlogsschip zou waarschuwingen in de wind hebben geslagen. De VS heeft de aanval voorlopig nog niet bevestigd, maar de financiële markten reageren alvast in paniek. De internationale olieprijs is onmiddellijk met 5% de hoogte ingeschoten tot $113 per vat. De aanval is opmerkelijk, want Iran heeft net via bemiddelaars een nieuw vredesvoorstel naar de Verenigde Staten gestuurd. En het blijft onrustig rond bultrugwalvis Timmy. Het signaal van zijn zender valt regelmatig weg. Deze voormiddag was er onduidelijkheid over de toestand van de walvis, omdat al even geen signaal meer was. Gelukkig heeft de GPS-trekker zo net teruggegevens uitgestuurd. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank voor de Duitse kust liever. Biologen en dierenartsen konden vorige week bij een ultieme reddingsoperatie de bultrugwalvis naar de open zee brengen. Waar de walvis precies zwemt, is onduidelijk.
2: Nostalgie weer.
12: Het is bewolkt vandaag. Deze namiddag ook kans op stevige regen en onweersbuien. KMI waarschuwt zelf voor grote neerslaghoeveelheden tot 20 graden. Morgen aan zee opklaringen, in de rest van het land bewolkt met mogelijk enkele buien. Het is ook frisser bij 12 graden aan zee en 16 graden in het centrum. Woensdag eerst zwaar bewolkt en ook regen. Het klaart daarna wel op. Maxima tot 14 graden. En meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
1: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Meezing.
7: Marcia Buarodi.
1: We are music. Yeah. Nostalgie. 948.

0: Lies Roufaar uit Lint staat ervan te kijken hoeveel teksten ze nog van buiten kent in de lijst.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
0: Dat is zo waar, hè. We vergeten met gemak minstens 1 of 2 items op ons boodschappenlijstje elke keer. We vergeten ook waar we onze sleutels of onze gsm weer al hebben gelegd. Maar de tekst van Steps komt er dan weer helemaal correct uit, tot op de letters. Dat is toch zo typisch, hè? The Last Thing on My Mind, zo net nog eens, werkt al die jaren later nog altijd even aanstekelijk. En mag ik om 947 zetten in jouw Mezing 1000 hier bij Nostalgie. We zijn vertrokken dag 1. Zoveel leuk Mezingwerk te doen in deze lijst. Een plekje hoger kies je dan weer voor een heel sympathieke band met stuk voor stuk gasten die er zo tof en benaderbaar uitzien dat ze gewoon je buurjongens hadden kunnen zijn eigenlijk. We hadden ook een enorm probleem met stilstaan op een podium. Ja, er bewoog altijd wel iets bij Racy. Armen, benen, gitaren, een danseresje dat af en toe in de lucht werd gegooid. Lekker energiek en absoluut meezingbaar ook. 946. Oh yeah. Lay your love on me. Daar gaan we.

0: Michael Jackson. Hanne Antonissen heeft net zijn biopic gezien in de bioscoop, stuurt ze in de nostalgie-app. Ze vond hem helemaal top. En dan nu nog eens de week kunnen beginnen met Dirty Diana, net op 945. Blijf gerust hangen, Hanne, voor zometeen, want dan gaan we meezingen met een iets brutter G. Een heerlijk Hollandse tongval is er onderweg in jouw lijst.
1: Zometeen in de nostalgie Meezing 1000.
0: Mais d'abord en français, met Axel Red. Dat is 944, Elle danse seule. En Eddie Grant, ja, die wil gewoon niet dansen eigenlijk. Ja, kijk. Mee zingen wordt het sowieso wel, hoop ik. En hoor je op 940 straks.
2: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.

0: Daar is hij opgegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play of op play.tv.
3: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
4: De tijd van het jaar!
3: Lentetijd is Tuin Sinterklaastijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
5: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
3: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
2: De meest meezingbare lijst.
6: De

Op 943 hier, Sydney Youngblood. If only I could. In de Amazing Duizend hier bij Nostalgie. We zijn samen door de 1000 songs aan het vliegen die jou echt gaan laten meezingen op het werk. Of in de auto. Of bij je klusjes misschien op je vrije dag. En zo is er ook voor Luc van Damme een hit die hem elke keer met een smile door de dag duwt, lees ik. Een toppertje van André van Duin. Maar het komt niet uit zijn gamma aan carnavalskrakers deze keer. Nee, hier laat hij toch wel zijn serieuzer kantje een keer zien. Geen tippetjes, geen stemmetjes, geen kolder. Maar gewoon een lekkere zomerrit, zeg. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. 900.

0: op 940. Eddy Grant, I Don't Wanna Dance. Onderweg naar een wereldberoemde band die ontstaan is dankzij een muffig bruin prikbord op een middelbare school ergens in Dublin.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Daar kom ik straks nog op terug, beloofd. Eerst nog langs Moloko op 939 zometeen. En Tina Charles is ook op komst, zalig. Ja, lekker. En hoe langer ze zingt, hoe hoger we mee gaan moeten met onze stemmen. I love to love. Nog net voor 2 uur hoor je die op 935 straks.
2: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
3: Keuken. Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: De Nostalgie Amazing 1000.
4: Music. Nostalgie. 939.

Zo klein en zo piepjong begonnen deze gasten. Eind jaren 70 ergens aan de Mount Temple School in Dublin. Elkaar daar gevonden aan het grote bruine prikbord in de inkomhal. Drummer Larry die daar een zoekertje ophing om een bandje te kunnen starten. Hij vindt uiteindelijk 3 Charles die erop reageren. En de rest is geschiedenis, zie je wel. U2, 6 keer doen ze mee in jouw Amazing 1000. I still haven't found what I'm looking for haalt 938. Kijk eens aan. En een plekje hoger hier bij Nostalgie. Zo'n fijn nummer. Bestaat ook in een schitterende live versie tijdens de Kennedy Center Honors in de Verenigde Staten. In een beroemde versie waarin Aretha Franklin live op het podium haar bontjas uitgooit om de longen uit haar lijf te kunnen zingen. Wat had je anders verwacht van de enige echte Queen of Soul? 937 vandaag in deze heerlijke lijst. You make me feel like a natural woman. Jazeker.

0: Ja, het is wel zo.
1: De jekke jekke gaat altijd perfect, maar de rest een beetje minder.
2: De nostalgie. Amazing 1000.
1: Maar de ambiance zit wel goed. Met Morricante net op 936. Erwin Leduc geniet er ook al van mee van de Amazing 1000 in de Nostalgie-app. De tijd gaat ineens een beetje sneller met al die meezingers, stuurt hij daar. En ook Sandro is erbij vanmiddag. Onderweg naar de laatste dag van Genk Kermis om de bezoekers daar te gaan soigneren met de lekkerste frietjes. Al wel, Sandro, laat het vet maar goed pruttelen straks. Dansend en zingend aan de ketel staan. Voor minder doen we het niet, hè, vriend. Deze Tina Charles gaat daar sowieso bij helpen, zie. I Love to Love, 935.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
4: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
3: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be.
5: Hoogstraten.
6: Hoogstraten aardbeien.
7: Nostalgie. En zo is het al 1 voor 2. Goedemiddag. Nieuws met Simon van Elslanders. Jij begint, Simon, met de nieuwe Michelin-gids. Die is bekendgemaakt er straks.
8: Ja, inderdaad. De grote winnaars zijn de Jane in Antwerpen en Queen 33 in Knokke. Zij promoveren naar 2 sterren voor Nick Bril van de Jane. Is het een dubbele overwinning nadat de zaak na een heropening op een nieuwe locatie meteen haar sterren herbevestigt. De absolute top van de Belgische gastronomie blijft ongewijzigd. Zilt in Antwerpen en Boerie in Roeselaren behouden hun 3 sterren. En daarnaast verwelkomt de gids 9 nieuwe Belgische 1-sterren-restaurants, waaronder Moskou van Danny Horzele in Gentbrugge en Ist in Heverlee, waar de 21-jarige Abel de Meestere ook de Young Chef Award in de wacht sleepte. In Rusland verstrengt het Kremlin de beveiliging rond president Poetin na een golf van moorden op hoge Russische militairen en de vrees voor een staatsgreep. Dat staat in een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN kon inkijken. In alle huizen van Poetins medewerkers hangen heel wat beveiligingscamera's. Koks, lijfwachten en fotografen die met de president werken mogen ook niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ze mogen enkel nog telefoons gebruiken zonder internettoegang. In het tennis is Alexander Bloks de nieuwe Belgische nummer 1 bij de mannen. Na zijn indrukwekkend toernooi in Madrid vorige week steeg hij op de wereldranglijst van plek 69 naar 36. Hij wipt daarmee over Zizou Bergs. Bij de vrouwen moet Elise Mertens een plaats inleveren. Zij staat nu op nummer 22. Ook haar eerste plaats op de wereldranglijst in het dubbelspel is ze kwijt.
9: Nostalgie weer.
8: Het is bewolkt vandaag bij 20 graden. Deze namiddag ook kans op een stevige regen- en onweersbui. KMI waarschuwt zelfs voor grote neerslaghoeveelheden. Morgen aan zee opklaringen, in de rest van het land bewolkt, met mogelijk enkele buien. Het is ook frisser, bij 12 graden aan zee en 16 graden in het centrum. Woensdag eerst zwaar bewolkt en ook regen. Het klaart wel op daarna, maxima tot 14 graden. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
7: Marcia Buarodi.
9: We are music. Yeah. Nostalgie. 934.

0: 933, Tonight van New Kids on the Block. Tussen de 1000 songs die jou zingend door die maandag gaan sturen.
1: De Nostalgie, Amazing 1000.
0: En nog door de rest van de week ook, zeker wel. Tot aan jouw ultieme nummer 1. Die hoor jij over een dikke week zoiets bij mijn collega's Sean en Lenke. Er hebben dus nog wel een beetje werk te doen. Tot dan, en het is echt wel tof werk. Volgende meezinger is er een op een lekker pittige gitaarriff. En ook nog eens geschreven in een moment van pure stress. In een of andere groezelige bar waar ze net een slechte show hadden gespeeld, de band in kwestie. Het was dan nog eens voor 4 man en een paardenkop. En het applaus was zo stil en onenthousiast dat je gewoon de voetstappen kon horen van die gasten toen ze van het podium afgingen. Het was echt wel 11:55 bij de mannen van Free. Er moest nu een doorbraakhit van komen. Of anders gingen de boeken toe binnen de band. En die hit kwam er dan toch nog, gelukkig zeg. All Right Now, 932 in de Amazing 1000.

0: de Nostalgie Amazing 1000.
1: En Isabel A. van amper 16 jaar hier. Straks op 930 met blank of zwart. En een van de mooiste van Dolly Parton is ook al onderweg. You Are mag je ook al zeker van zijn op 927 in deze Amazing 1000. En we gaan straks ook even naar een plek waar je sowieso al zingend van blijdschap buiten wandelt. Omdat je je zo geholpen en gehoord voelt daar.
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
4: Victor Verhulst nog altijd bij ons in de studio. En Victor, je hebt ook een confession bij, hè?
5: Ja, Sarah die is nogal fan van enge films. Ik zeg dan altijd wel stoer van ja, oké, dat is goed, zet maar op. Maar
3: je zit daar dan, minder van, man.
5: Nee, ik heb echt van begin tot eind, dan heb ik een soort paniek en stress. Maar dat zijn dan echt momenten dat ik dus zoals een kind onder het deken kruip en mijn oren dicht doe. En er absoluut niks te maken mee wil hebben. En dan kom ik er terug van onderuit en dan vraag ik aan Sarah, is het gedaan?
2: Luister ook morgen naar vanaf 6 uur bij Nostalgie. Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/serviceselect of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
7: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ik heb zin in
8: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
10: Okie, taco doki.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
12: Gelukzakken.
11: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
12: Ah, chansaars.
11: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
13: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
14: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbal.

0: Hier een schoon bloemenveld, hè?
1: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
0: Maar dank u.
2: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
3: De Nostalgie Meezing 1000.

0: Rolls Royce en de car wash. Als ik zo naar buiten kijk, kan er hier elk moment een natuurlijke car wash uit de lucht komen vallen. Hier in Antwerpen. Een beetje regen, zodat de natuur terug kan ademen. Tuurlijk dat. En terwijl geniet jij van de leukste meezingers hier bij Nostalgie. De Oh Oh Oh Oh's van Baltimora bijvoorbeeld. Die zie ik al in de verte voor jou. Iedereen is aan het meezingen met de Meezingduizend. En in de babywinkels van Sonja krijg je er ook nog eens warm en eerlijk advies bij. Echt een plekje waar je als toekomstige ouder gehoord en geholpen voelt. Dag Sonja, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Mathia.
0: Jij bent trotse zaakvoerder van de Baby's Corner. Wat was zo het moment waarop jij dacht, Sonja, hier ga ik mijn missie, mijn job van maken?
1: Het is zo, Mathia. Ik heb 8 jaar lang lesgegeven. Ik was opgeleid als economist en ik heb dat ook heel graag gedaan. Maar mijn oudste zoon, die is een jongen, een man ondertussen, die permanente zorg nodig heeft. Mm. En dat was een moeilijke periode voor mij. Ik heb daar 4 jaar lang over gedaan, tot wanneer dat mijn tweede zoon, die wel gezond was, die heeft mij aangestoken om uiteindelijk niet bij de pakken te blijven zitten. En ik heb gezegd, ik kom uit mijn schelp, ik moet een nieuw initiatief nemen. De ondernemerszaadjes die bij mij, in mij al geplant waren, die zijn dan tot vol bloei gekomen.
0: Ja.
1: Ik had een nieuwe uitdaging nodig en ik heb die ook gevonden.
0: Okay, een nieuwe uitdaging waarmee je eigenlijk aanstaande ouders meer hulp wou kunnen bieden of meer zekerheid, meer zorg wou kunnen bieden die je zelf eigenlijk een beetje hebt gemist in het begin. Is dat misschien ook de reden waarom mensen zich bij jou in de zaak extra goed op hun gemak voelen, Sonja?
1: Ik denk het wel. Mijn missie en hoe dat ik die uitdraag met mijn team uiteraard, ik ben niet alleen, is met één met zorg, één met kennis. Ik ben ook zo opgeleid, één met kennis, met warmte en in vertrouwen is zeer belangrijk en het goede willen doen voor de mensen. Dat is eigenlijk het enige wat belangrijk is. En, want het is toch een emotionele en kwetsbare periode, ja, waar ouders en grootouders zich in bevinden en het is aan ons om dat zo goed mogelijk te begeleiden.
0: Absoluut. Is er zo een item, Sonja, waarvan je denkt dat je aanbiedt bij jou in de winkel, waarvan je denkt, als je dit hebt, dat maakt echt een verschil. Voor toekomstige ouders of voor mensen die al even kinderen hebben.
1: Wel, Marcia, ik heb zijpadjes bewandeld tijdens mijn ondernemerschap. Ik heb ook boeken geschreven. En mijn eerste boek, Onder Mama's, heeft eigenlijk tot heel veel geleid en heeft mij heel veel warmte teruggegeven. Ik heb de zwangerschapsgids geschreven in 2020, het fameuze COVID-jaar. En mijn boek lag in de boekhandel, in het magazijn, want de boekhandels waren dicht. En ik ben versneld in online communicatie gegaan. Ik heb verteld over mijn boek. Ik ben een podcast beginnen opnemen in juli 2020. En dan is mijn mama-community onder mama's ontstaan, met podcast, met heel veel informatie. Want de vrouw die een kind heeft gekregen, is niet meer dezelfde vrouw. En mama's vinden ongelooflijk veel nieuwe initiatieven uit op basis van hun noden. En dit heeft ertoe geleid dat ik nu kan aankondigen, Marcia, dat het meest fantastische product bij ons is dat je naast de geboortelijst, niet alleen de kinderwagen en dus het babybedje, maar dat je daarnaast dus eigenlijk ook de begeleiding van een vroedvrouw kunt noteren. En ik denk dat dat het meest fantastische is dat ook iemand jou kan schenken. Dat is als het wat pittiger wordt of de baby er is en je weet geen goed raad met die borstvoeding die maar niet wil lukken of op een of andere manier de voeding, ja, of slaap. Problemen enzovoort, dan kan je naast de kwalitatief en veilige producten nu ook een experte op jouw geboortelijst plaatsen.
0: Wauw, en dat is van onschatbare waarde. Ik heb zelf ook 2 keer ongelooflijk veel gehad aan de raad, aan de warmte, aan de hulp en aan het geduld van een vroedvrouw. Dus fantastisch dat jullie ook daar eigenlijk mee de mensen bij jullie ondersteunen in de winkel. We weten jullie te vinden bij deze de Baby's Corner, Sonja. Waar hebben jullie juist overal zaken? Waar kunnen we jullie terecht, bij jullie terecht?
1: Ja, dus het moederhuis ligt in Nazareth. Ja. En dan hebben wij nog een winkel in Brussel en één in Hasselt.
0: Okay.
1: Dat is in de stad.
0: De Baby's Corner in Brussel, in Nazareth en ook in Hasselt. Merci Sonja om onze gezinnen en aanstaande ouders zo mooi te ondersteunen. En nog veel meezingplezier tussen het werken door.
1: Dankjewel Marcia, dankjewel. Het was fijn interview.
2: Waarom lokaal winkelieren?
3: Omdat ik een goede band heb met mijn fietsenmaker.
2: Ah, daarom.
3: Waarom winkelier jij? Koop lokaal tijdens de Winkelhierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelhier.

0: jaar in Permo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
7: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
6: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Dit is de vrouw die bewezen heeft dat het mogelijk is om verliefd te worden op een stemgeluid. Nostalgie. Die Dolly Parton, ze klinkt als een fris gewassen satijnen kussensloopje om je hoofd en je kopzorgen op te laten rusten. Na een lange dag op het werk, zo lief en zo zacht. You are net 927 in de Amazing 1000 hier bij Nostalgie, want ze moeten niet allemaal aan 300 per uur. En dan een plekje hoger ga jij voor Stevie Wonder. High five als jij bij deze ook altijd de trompetsolo's meezingt. Superstition, 926.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga.
1: Oeh-la-la.
0: What you about romance?
1: 925, Lady Gaga en haar Bad Romance in de Amazing 1000. Straks vanaf 3 uur zing je verder met Sean en Lenkje. En ze hebben nog een extraatje mee voor jou. Een schone cadeau waarmee jij je living of je terras gaat kunnen omtoveren in een sfeerkeet waar gelachen en gezongen en getanst wordt. En jij kan het winnen van de verniet. Gewoon blijven meegenieten van de Amazing 1000. En dan ben jij misschien wel de gelukkige straks. En er is ook nog een iconisch latexpakje uit de 90's onderweg. Dat wil je ook niet missen. En tot dan nog dit pareltje van Kansas op 924. All we are is dust in the wind.

0: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Dat de Amazing 1000 zijn naam niet gestolen heeft. Alana Dante is een aantocht.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
8: El België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashionshoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
9: Dorso, ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 3. Bijna 1 voor 3. Het nieuws krijg je van Simon van Elslander. En ook 2 Belgen aan boord van het cruiseschip met hantavirusbesmetting.
10: Ja, dat heeft de rederij vanmiddag bevestigd. Op die cruise zijn al 3 mensen overleden, waaronder een Nederlands echtpaar en een Duitser. De autoriteiten in Kaapverdië weigeren het schip te laten aanmeren om hun eigen bevolking te beschermen tegen het virus. De 149 opvarenden, onder wie dus ook onze 2 landgenoten, zitten voorlopig vast op zee. Er wordt gezocht naar een veilige haven op de Canarische eilanden. Het hantavirus, dat meestal door knaagdieren wordt verspreid, is berucht omdat er geen specifiek vaccin of behandeling voor bestaat. Deze middag zijn de nieuwe Michelinsterren uitgedeeld. De Jane in Antwerpen en Queen Trois in Knokke promoveren naar 2 sterren. De absolute top van de Belgische gastronomie blijft ongewijzigd. Zilt in Antwerpen en Boerie in Roeselare behouden hun 3 sterren. Daarnaast verwelkomt de gids 9 nieuwe Belgische 1-sterrenrestaurants, waaronder Moskou van Danny Horsele in Gentbrugge en Ist in Heverlee, waar Abel de Meestere ook de Young Chef Award in de wacht sleepte. Ik geef ook nog even mee dat alle treinverkeer van en naar het station Brussel-Zuid sinds 2:20 is onderbroken. En in het station zijn ook alle perrons ontruimd, dat meldt de NMBS. Aanleiding zou de vondst van een verdacht pakket zijn, maar dat kon de NMBS nog niet bevestigen. Meer over de situatie is dus ook nog niet bekend. De Belg heeft meer dan ooit een baksteen in de buitenlandse maag. Volgens de nieuwe cijfers van de federale overheidsdienst Financiën zijn er intussen ruim 250.000 Belgen die een woning of appartement over de grens bezitten. Sinds de meldingsplicht in 2021 is dat aantal fors gestegen. Vooral Spanje is momenteel de trekpleister. Bijna 40% van de nieuwe aankopen vorig jaar gebeurde onder die Spaanse zon. Wie vorig jaar een buitenlands stekje kocht, telde daar gemiddeld dik €396.000 voor neer. En in totaal hebben bijna 30.000 Belgen zelf meer eigendommen in het buitenland.
11: Nostalgie weer.
10: Het is bewolkt vandaag bij 20 graden. Het KMI waarschuwt ook voor slecht weer met matige tot stevige onweersbuien. Ook het nummer 1722 is geactiveerd voor risico op storm- of wateroverlast. Morgen aan zee opklaringen, in de rest van het land bewolkt met mogelijk enkele buien. Het is ook frisser bij 12 graden aan zee en 16 graden in het centrum. Woensdag eerst zwaar bewolkt en ook regen. Het klaart daarna wel op, maximaal tot 14 graden. En meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
11: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
3: Sjans en Lentje.
1: Ja, die eerste 100 platen van onze top 1000 zitten er bijna door. De tijd vliegt als je je stembanden doet werken.
7: Nostalgie. Nummer 923.

0: De Nostalgie. Amazing 1000.
1: Ja, welkom wil ik zeggen, maar jij bent natuurlijk misschien al de hele dag aan het genieten van al die meezingers. Ik zeg het daarnet, zo dadelijk zitten de eerste 100 daarop. Dat is toch zot?
2: Dat
1: is
2: toch echt vliegt voorbij.
1: Dan hebben we maar één raad voor jou, Lenke en ik. Nog harder meezingen natuurlijk. Welkom op deze, dat mag ik wel zeggen, 4e mei. Het is internationale dag van de brandweer. Proficiat aan alle brandweermannen en vrouwen. Star Wars dag is het ook. Proficiat aan alle buitenaars en vreemde wezens. Maar eigenlijk toch vooral meezingdagen. De eerste van een dikke week. We gaan nog door tot en met volgende woensdag 6 uur s'avonds. En dat is aan ons dan om de finale op de radio te gooien.
2: Ja,
1: ik vind dat wel fijn.
2: 3-6, de grote finale, ja. Ik ben ook in vorm, want straks draaien we de zangeres die ervoor gezorgd heeft dat Harry Styles muziek is gaan maken. Dank u wel daarvoor, alvast. Want ja, iedereen heeft zo wel geroepen, waar je ouders zo vroeger naar luisterden. Zo die cassette die altijd opstond in de auto. Straks dus de vrouw waar de mama van Harry Styles altijd naar luisterde. En waar dus klein Harryke altijd al mee meezong.
1: En dat heb jij weer ergens gevonden natuurlijk.
2: Ja, en onthouden.
1: Harry Styles aficionado. Maar eerst een beetje Rapper's Delight. De eerste rapsong ooit die op nummer 1 terecht kwam. Ze schreven zo geschiedenis in 1980. Ook een beetje gepikt van Chic en Good Times. Vriendelijk geleend, zullen we maar noemen. Is wel nog een rechtszaak van gekomen. Maar dat is ook vriendelijk afgehandeld. Nu in jouw mezing top 1000. Op nummer 921. Rapper's Delight.

0: Shania Twain.
1: De Nostalgie. Amazing 1000.
2: De allereerste was het van Shania Twain. En ja, Harry Styles is dus met haar muziek opgegroeid. Want die mama was hele grote fan van Shania Twain. En daar is ook een beetje de kiem gelegd van wat er later van Harry Styles zou komen. Maar die hebben dat ook ooit samen gezongen, hè? Op Coachella in 2022. En dat klonk daar zo.

0: Ja, het is niet de allerbeste kwaliteit. Dus misschien nu even afzetten. Anders gaan ze nog in de app beginnen sturen dat Harry Styles niet kan zingen.
1: Stel je voor.
0: En dat wil ik niet.
1: Lek, stel je voor.
2: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Ja, het is de Amazing 1000, maar er mag ook gedanst worden op dit feestje. Want dat is het. Het is geen lijst. Het is een vijf. Het is een dikke theedansant. En dan heb je erg veel keuze, zo dadelijk. Zoals deze cha-cha-cha van Raymond van het Groene Woud en de Miljonairs op 919 liever. Of...
3: Hoppa, Gangnam Style.
1: Oeh, je kan je denkbeeldige lasso bovenhalen.
3: Hop, hop, hop, hop.
1: Of de betere paardrijmoves van de Koreaanse Psy op 916. Gangnam Style komt eraan, willen of niet.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: De Nostalgie Amazing 1000. We are music. Nostalgie. Nummer 919.

0: Belfast. Oh. Goeie herinneringen aan. Ben ik een paar maanden geleden voor nostalgie Lionel Richie mogen gaan interviewen. Hè. Staat ook 3 keer in de lijst trouwens in Amazing 1000 Lionel Richie. En deze Boney M in totaal 8 keer. Je hebt ze dus nog 7 keer te goed.
1: De nostalgie Amazing 1000.
0: En wat stuurt de Seger van Hals ondertussen nog in de app Aïsse? Harry Styles kan wel niet zo goed zingen live. Dat is wat jij dus...
2: Ja, ik had weer wat gezegd. Hè. Maar dat was gewoon een heel slechte versie van een fan. Dus vandaar dat slecht klonk. Hè. Dat was niet het echte geluid zoals dat op Coachella...
0: Genomen met een telefoon en al. Oh, maar goed, geen Harry Styles nu, maar wel Spider-Murphy Gang.
2: Ja, het zijn ook Duitsers. Boney M, dat zijn ook Duitsers, denk ik. Hè. Dus 2 Duitse bands na elkaar. En deze die zijn zich aan het voorbereiden op hun 50-jarig jubileum in 2027.
0: 50 jaar? Dat,
2: ja, 50 jaar bestaan.
0: Jezus, die moeten goed overeenkomen.
2: Ja. Want het nummer dat we gaan draaien is er eentje uit 1982. Maar de mannen die zijn nog altijd bezig.
0: Ja, en schandaal in Sperrbezirk. Van waar komt dat dan precies? Jij weet dat allemaal, Link.
2: Ja, schandaal in de verboden zone. Of in het tippelgebied, want het gaat eigenlijk over een prostituee. Rosie.
0: Oké, okay, zoals in Amsterdam, het Red Light District. Rosie. Ja. Deze is voor Rosie en ook wel voor jou daar. Als je zin hebt om nog even je stembanden te smeren. Mee, zingen maar op 917. Luchtrummen is ook toegestaan.

0: Gang gaan staan.
1: Open Gangnam Style.
0: Ja.
2: Dat was het doorbraak dingen, van de K-pop hè? In 2012, die Gangnam Style.
0: Ik dacht toen ook van dit is een one-hit wonder. Dat hoor je één keer zoiets vreemd van verop. Maar toen echt een golf aan K-pop.
2: Ja, het is een beetje een trend geworden. Mijn kinderen zijn daar ook zot van.
0: Serieus?
2: Spijtig genoeg.
0: En dan moet je dan opzetten in een auto of in de living, schat.
2: Ja. En ik heb Deep Sigh ook nog eens opgezocht trouwens. Die is blijkbaar tegenwoordig vooral bezig met het begeleiden van andere K-pop artiesten. En die heeft een eigen label. Dus die is misschien nog verantwoordelijk voor sommige dingen die ik thuis nog opzet voor de kinderen dan.
0: God damn you!
2: Ja, ik onthoud dat ook allemaal niet. Maar die doet ook nog van die grote concertreeksen blijkbaar. Summer Swags in Zuid-Korea. En dat zou echt een heel zot spektakel zijn. Met zo van die gigantische waterkanonnen die het publiek zo de hele tijd nat spuiten. Met speciale dresscodes dat je in blauw moet komen. En als je eens zou willen zien hoe zo'n concert juist gaat, dat staat ook nog op Disney+. Psy Summer Swag 2022. En dan kan je nog eens losgaan op Gangnam Style. Maar nu is het wel even goed geweest.
0: Even iets anders, want Amazing 1000 die gaat ook van hot naar her, van hier naar daar, links naar rechts, bovenonder, met zo dadelijk op nummer 915 deze.
3: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000. It's Friday, I'm in
0: love. Ja, The Cure en Friday, I'm in love. Robert Smith die reed, zo gaat het verhaal, op een vrijdagnamiddag naar huis. Besefte van, eindelijk nog eens een vrij weekend. Dat is al lang geleden. Dus uit puur contentement, want zo gebeurt dat dan, dat overvaltje, schoot er plots een melodie in zijn hoofd. Ja, wat doe je dan als muzikant? Weer terugrijden naar de studio natuurlijk. En laten weten aan uw lief dat ze het eten dan maar even klaarzet in de microgolf. Sorry honey, I got to write a worldwide hit. En dus nam Robert Smith deze Friday I'm in Love nog dezelfde avond op een vrijdag. En als de liefde goed zit, ja, dan komt daar soms gevogel van. En dan zit je inderdaad al snel bij onze nummer 913 in deze Amazing 1000. I Wanna Sex You Up, ook Color Me Bad komt er zo aan.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas. Knaldi.
6: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
7: Check, check, check. Check de promo.
6: Aldi, altijd vers, altijd slim.
8: Lenen bij Leemans.
9: Oh, Suzy, 180.
10: Ga met jouw vogelenpiek.
9: 180, Suzy, kom op, het is aan.
10: Ik zal mijn beltjes eens op aan, Mieke. Ik heb hier nog 180 jobbetjes.
9: Oh, Suzy, toch?
11: Met een renovatielening van Leemans Kredieten kan je de afbetaling spreiden over 180 maanden en betaal je dus een pak minder af per maand.
8: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
11: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
12: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
13: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
12: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
14: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
15: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
1: De meest meezingbare lijst.
3: De Nostalgie Meezing 1000. Nummer 905.

0: Santa Esmeralda starring Leroy Gomez en Don't Let Me Be Misunderstood.
1: De Nostalgie. Amazing 1000.
0: Ah, een trompetten kennen. Altijd goed om het mee te zingen, mee te fluiten, mee neuren. Het mag allemaal. Dit is jouw feestje, jouw lijst, deze Amazing 1000. En weet je wat ook altijd goed is? Als meezinger, boybands.
2: Oh, toch? Daar hebben we veel keuze in.
0: Backstreet Boys.
2: Westlife.
0: East 17 heb ik ooit nog eens op lokale radio aangevraagd vanuit mijn kamer.
2: Get ready.
0: Dat is wel New Kids on the Block als we dan toch helemaal teruggaan.
2: Ja, er zijn er veel, maar nu komt Westlife.
0: Blue,
2: ook nog een boysband.
0: Help ons in de app als je er nog kent. Maar goed.
2: Ja, want het is toch nog een andere die we nu gaan draaien. Eigenlijk zo, ja, een van de allereerste 90s boysbands, wordt wel eens gezegd. En ook eentje die nu niet is samengesteld door een of andere manager of producer die daarachter zat. Maar dat is een band die echt ontstaan is in het middelbaar. Een groep vrienden die dachten, kom, we gaan samen eens iets doen. Die zongen dan in de gangen, daar dan zo op schoolfeestjes, in de kerk. Overal eigenlijk. Maar dus een bestaande vriendengroep. En dat doet mij dan weer denken aan die mannen van Take That. Want iemand vroeg mij dit weekend, totaal in shock eigenlijk nog altijd, of ik die docu nu al had gezien.
0: Ah, ja,
2: en die waren helemaal in shock, omdat Robbie Williams eigenlijk is begonnen in gay bars. Je hebt dit toch ook gezien onlangs?
0: Ja.
2: En hier nog over zitten vertellen. En het spannendste stuk laat je dan weg in gay bars. Dat wist ik helemaal nog niet.
0: Ja, dat is waar. Ja. Dat is het spannendste stuk.
2: Ja.
0: Ja, wat mij vooral was opgevallen in die docu is dat hoe lullig eigenlijk Robbie Williams was tegen zijn bandmaker Gary Barlow. Het is ook allemaal, maar inderdaad, er kwam ook een stuk in. En dat zegt veel over de... Want het was de manager van Take That, Nigel Martin Smith, zijn idee. Die zegt van oké, met dit soort muziek, zo vijf jongens die er goed uitzien. Waar gaan we optreden? Waar gaan we de fans ronselen in de gay bars. En dan zie je ze inderdaad zo, niet alleen daar optreden, maar ook gekleed in leer. Met bijbehorende...
2: En echt zo spannende broekjes.
0: Spannende broekjes, zwoele dansjes. Eigenlijk, Alana Dante's, de mannelijke. Zo zag ik het nu niet. Ja, maar eigenlijk wel. Dat is eigenlijk wel straf, omdat die Nigel... En dan was er ik weet niet meer precies, maar op een namiddag, zeg maar woensdag namiddag, dat er dan ook wat ander publiek toegelaten was, of dat een ander soort optreden, met heel veel schoolmeisjes. En die gilden alles kapot. En dan dacht diezelfde manager, die Nigel Martin Smith waarschijnlijk, ah, maar tja, dit is onze doelgroep.
2: Ja.
0: Jonge meisjes, daar gaan we ons op focussen. En toen zijn ze echt vertrokken.
2: En dan een halleluja moment toen ze door hadden dat zelfs die leren pakjes niet nodig waren.
0: Ja, van yes, we moeten dat leren niet meer aan doen. Maar het toont maar aan hoeveel ze wilden doen, hoe ver ze wilden gaan.
2: Ja,
0: om toch bekend te worden, de mannen van Take That. Maar nu hebben we het over Take That, die komen er niet aan. Het is Color Me Bad, die groep vrienden waar je naartoe wilde.
2: Ja, die zijn eigenlijk ontdekt door Robert Bell van Cool and the Gang. En die konden dan op die manier via hem de soundtrack van de film New Jack City zingen met deze I Wanna Sex You Up.
0: Trouwens met volledige intro, want dit hoor je vaak niet op de radio. Deze sample verdwijnt vaak onder de beats.

0: Die band, een van de originele boybands uit de jaren 90. Zelf samengesteld, niet door een manager. En waren er nog een paar vergeten, hè, daarnet.
1: Ah ja, One Direction.
0: Ah ja.
1: Met, jawel, Harry Styles natuurlijk.
0: Ja, Heidi Brestrich die stuurt in de app nog de drie neefjes van Michael Jackson. Niet vergeten, 3T.
2: Ja, tuurlijk,
1: ja,
2: Heidi.
1: Ook.
0: En Nielsen stuurt gelukkig dat de manager van Take That toen wakker is geworden na de gayclubs. Amen, Nielsen.
3: De nostalgie.
4: Nummer 912.

0: Huey Lewis and the News, The Power of Love. Bij de optredens van mijn 80, jaren 80 coverband Top Guns. Dan spelen we ons laatste nummer. En daarna buigen we dan altijd naar het publiek. En dan staat dit altijd op, The Power of Love. En dat is op tempo nummer leuk. En dan buigen we, dankjewel iedereen. Tot we zijn nieuwe geluidsman hadden. En zo vlak voor we op moesten. Van, ah ja, als we dan gedaan zijn straks, zet dan The Power of Love op. En dus het moment kwam daar. Wij, klaar om de buiging te nemen, had hij dit opgezet. Totaal het tegenovergestelde effect.
1: Wegsfeer.
0: Wegsfeer. Wij zo aan het buigen. Ondertussen onze slappe lach aan het proberen inhouden met de band. Maar ja, ik kan die Huey Lewis and the News dus niet meer horen zonder altijd eens te moeten gniffelen inwendig. Met welke meezingers kan jij zo dadelijk gniffelen?
2: Zometeen in de Nostalgie Meezing 1000.
0: Dat gaat mee brullen zijn. Dat kan niet anders. Dat kan je niet zachtjes meeneurien. To Fabiola en Freak Out. Maar ook deze. Video killed the radio star. Bijna 50 jaar geleden geschreven. Maar ondertussen, sorry to say it, maar de radio is nog steeds alive and kicking.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
7: Grando, Grando, Grando.
8: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
9: De tijd van het jaar.
8: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de Oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
10: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
8: De Oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
11: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
12: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
13: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
14: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
15: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
14: Maar dank u.
13: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
16: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: Nostalgie. Goedemiddag en zo werd het 3:45. Het nieuws krijg je van Simon van Elslander. En het treinverkeer is terug op gang in het station Brussel-Zuid.
17: Ja, klopt. Sinds 2:20 deze middag was alle treinverkeer van en naar het station Brussel-Zuid onderbroken. Ook alle perrons werden ontruimd. Er was een melding van een verdacht pakket. De politie en ontmijningsdienst Dovo kwamen ter plaatse, maar na onderzoek bleek het pakket onschadelijk te zijn. Het treinverkeer wordt dus nu hervat. Het is niet de eerste keer dat een verdacht pakket wordt gevonden. Op 23 maart nog werd het volledige station ontruimd door een melding. Toen was het treinverkeer 3 uur onderbroken. Er zijn ook 2 Belgen aan boord van het cruiseschip met hantavirusbesmetting. Dat heeft de rederij bevestigd. Op die cruise zijn al zeker 3 mensen overleden, waaronder een Nederlands echtpaar en een Duitser. De 149 opvarenden, onder wie dus ook onze 2 landgenoten, zitten voorlopig vast op zee. Er wordt gezocht naar een veilige haven om aan te meren op de Canarische eilanden. Het hantavirus, dat meestal door knaagdieren wordt verspreid, is gevaarlijk, omdat er geen specifiek vaccin of behandeling voor bestaat. Afgelopen maand gingen er in ons land 1045 bedrijven failliet. Dat is een record voor de maand april liever en een stijging van bijna 7% tegenover vorig jaar. Opmerkelijk, die stijging is volledig toe te schrijven aan Vlaanderen, waar het aantal faillissementen met bijna 16% toenam, terwijl de cijfers in Brussel en Wallonië juist daalden. Sinds het begin van dit jaar zijn er al meer dan 4200 faillissementen uitgesproken, waarbij bijna 8000 banen op het spel staan. Vooral de bouwsector, de transportwereld en de vastgoedsector hebben het momenteel erg zwaar. Op februari na sneuvelde er dit jaar elke maand al een record.
1: Nostalgie weer.
17: Het is bewolkt vandaag bij 20 graden. Het KMI waarschuwt voor slecht weer met matige tot stevige onweersbuien. Morgen aan zee opklaringen, in de rest van het land bewolkt. Met mogelijk ook enkele buien. Het is ook frisser bij 12 graden aan zee en 16 graden in het centrum. Woensdag eerst zwaar bewolkt en ook regen. Het klaart wel op daarna, maxima tot 14 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
1: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Meezing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Meezing 1000.
9: Sean en Lenkje. Nummer 911.

0: eigenlijk best ironisch. Toen de videoclip uitkwam, dachten ze van ja, en dat gaat nu de radio verdringen. Maar Jim, TMF, al die zenders, MTV ondertussen teloren gaan. En wat gaat er nog steeds door? Uw teergeliefde radio. En daar zijn we stiekem wel blij mee natuurlijk. Welkom bij de Amazing 1000 als je nu pas je radio aanzet.
1: De nostalgie, Amazing 1000.
2: Ik kijk er nu al naar uit. De Beatles die staan 5 keer in de Amazing 1000. Maar dat is pas voor de tweede helft. Daar moeten we nog even op wachten. Maar nu eigenlijk ook al een beetje onrechtstreeks dan toch. Met de enige notering voor Roxy Music. Want we hebben nu hun versie van Jealous Guy van John Lennon klaarstaan.
0: Ah.
2: Die brachten dat uit ja, als eerbetoon aan de Beatle. Hè. 3 maanden na zijn dood was dat.
0: Dat is mooi. Hè. Ze speelden tijdens een tour in Duitsland. Er werd toen zo goed op gereageerd dat ze dachten, dat moeten we ook even officieel uitbrengen. En daar genieten wij jaren later nu, want het is al van 81, nog steeds van mee. In de Amazing 1000, Roxy Music en Jealous Guy. Even een gevoeligere noot. Maar die zijn soms des te fijner om mee te zingen.

0: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Op 908 D-Light uit New York City kwamen ze, want in 94 stopten ze ermee. En Meezinger die start met de woorden, je moet straks maar eens luisteren, we're going to dance and have some fun. Geschreven als tegenwicht voor alle problemen in de wereld. En geschreven om even niet aan alle miserie te moeten denken, want vergis je niet, die miserie die was er ook aan de start van de 90's. En ook deze...
2: Een nummer dat mij kippenvel bezorgt en niet echt om de juiste reden, want we hebben die vorige week nog gedraaid in het muziekcafé en toen heeft Kim een berichtje gestuurd in de app. Die stuurde, dat nummer doet mij denken aan de rat die een week in onze keuken heeft geleefd en die hebben wij toen Ruby genoemd.
1: Oei, nu die ratten en knaagdieren er op die cruise, alomtegenwoordig. Maar straks de plezante Amazing Ruby op 907.
3: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro-voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
4: ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
6: Slim naar Antwerpen presenteert
7: De Wegwijzer.
6: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
8: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
6: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
9: Ja, nog 1 meter.
10: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
11: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
12: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
13: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
12: En rapperikken.
0: De Nostalgie Amazing 1000. Nummer 908.
14: We're going to dance. We're going to dance and have some fun.

0: Merci. A Kaiser Chiefs.
1: Nostalgie, muzieknieuws. Altijd niet kunnen gaan kijken, maar heel veel mensen duidelijk wel. Want de biopic Michael heeft wereldwijd al meer dan $400 miljoen opgebracht. De teller die staat nu op 423 miljoen. En dat is nog maar de tweede keer dat een film over een zanger die mijlpaal passeert. Want de eerste was Bohemian Rhapsody, over het leven van Freddie Mercury natuurlijk.
0: Die ben ik wel gezien in de bioscoop.
1: Ja, die heb ik ook gezien. Maar ook het neefje van Michael Jackson, die hem dus speelt, Jafar, die krijgt heel veel lof voor zijn iconische danspasjes. Naar het schijnt, ik las dat daar straks, heeft hij dus 2 jaar geoefend op de moonwalk.
0: Maar ja, dan kan ik heel mijn leven oefenen, denk ik. Dat er dan nog niks, toch niet voor op camera
1: zelfs
0: voor een
1: niet als ik nog 5 keer zou gereïncarneerd worden.
0: Zelfs niet na een fles Jägermeister.
1: Nee, dan helemaal niet. Maar er wordt ondertussen ook al gesproken over een tweede deel, waarin de jaren 90 aan bod zouden komen. De producent die spreekt over heel veel muzikale hoogtepunten dan, zoals de Super Bowl in 1993. Maar dan is natuurlijk ook wel de vraag weer van, ja, wat gaan ze dan doen met die aanklachten van misbruik, hoe ze daarmee omgaan, dat blijft wel heel onduidelijk. Onze Belgische Songfestivalkandidaat Esila die heeft gistermiddag de eerste keer gerepeteerd op het podium van het Songfestival. En dus voor het eerst daar deze Dancing on the Ice gezongen. Voorlopig nog zonder media en volk in de zaal, maar de organisatie heeft wel al iets gelost op Reddit. En er staan ondertussen ook foto's online, zag ik. Over de Belgische repetitie schrijven ze dat het een sneeuwstorm in Wenen is. Maakt een heel sterke indruk. Volledig in het wit ook, met een lange cape. En er gaat ook een sneeuwmachine en windmachine zijn die dan die cape gaat doen bewegen.
0: Maar dat is goed, ben blij. Niet van die Vlaamse bescheidenheid, Belgische... Gewoon
1: Songfestival, spektakel, alles erop en eraan. België doet trouwens mee met de eerste halve finale. Volgende week dinsdag.
0: Het heeft zo qua nummer een beetje Billie Eilish allures. Ik vind het wel iets hebben. Ik ben nu al blij.
1: En dit weekend was er dus toch een hele kleine Spice Girls reunie. Of toch met de twee Melanies van Mel B. Die heeft een filmpje op Instagram gedeeld waarin ze samen een nummer zingt met Mel C. Eigenlijk was hij gewoon komen supporteren bij haar optreden. Maar die heeft haar dan toch zo ver gekregen om mee op dat podium te kruipen. En toevallig hebben die daar ook nog eens een nummer gezongen dat vanmorgen al gepasseerd is. Het allereerste Spice Girl nummer op 992. Spice Up Your Life.

0: Amazing 1000 afvallen letter eigenlijk.
1: Ja, het was een dikke ambiance. Maar ze komen er nog drie keer aan, hè, de Spice Girls, in jouw Amazing 1000. En dan allemaal samen.
0: Maar nu eerst Dan Hartman en Instant Replay op nummer 900 SS.

0: Bob Marley en zijn maten The Wailers. En het zonnige Iron Lion Zion op 905 kunnen we inderdaad wel gebruiken op een grijze maandag als deze. En dan moet dit er nog aankomen, hè, beste vrienden.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Cher op 904, If I Could Turn Back Time. Als we de tijd konden terugdraaien, wat zouden we dan doen? Even terug naar vanochtend, naar de start van de Amazing 1000, dat we nog heel de lijst voor ons hadden liggen. Wat denk je daarvan? En ook deze zo dadelijk.
2: Ik wil jouw schouder om op te huilen, jouw huis om in te schuilen.
0: Mama's jasje op 902 met Zo Ver Weg.
2: Wil, lijkt zo ver weg.
0: Hebben we ook nog te gast gehad, Lenken, in ons muziekcafé. Peter van Laat, zanger. Die gaf ons nog een goede tip doen van ook droge worst te serveren en toe te voegen als snacks hier achter de bar van het café.
3: Zoveel maanden later en nog geen droge worst te zien.
0: Je ziet, wij luisteren naar opbouwende kritiek, hè.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
8: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PMV.
9: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
7: Oh, Pascal, je bent een held.
9: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
10: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
9: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PMV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
11: De Nostalgie Amazing 1000.
12: Nummer 904.

0: Alicia Bridges and I Love the Nightlife.
1: De nostalgie, Amazing 1000.
0: Vanochtend is de stemming voor de top 10 van deze Amazing 1000 opengegaan. Want je kon niet stemmen voor deze. Je hoefde niet te stemmen, gewoon je radio aanzetten en meegenieten. Maar voor de top 10 willen wij toch heel graag jouw mening. En daar kan je nog voor stemmen. Tot volgende week woensdag om 4 uur. Dat is vlak voor de finale. Want Lenk en ik, we mogen de finale presenteren tot en met 6. Dan weet je, ken je de nummer 1. En dat stemmen is tof, hè?
2: Ja, heel tof. Want je kan swipen voor die laatste 10. Zo, ja, een beetje Tinder-gewijs.
0: Ik heb dat nog nooit gedaan, Tinderen.
2: Niets? Nee. Ik ook nog nooit. Nog nooit.
0: Kunnen wij nu eens lustig naar links en naar... En hoe werkt het dan? Links is goed, rechts is...
2: Het is naar rechts als je het leuk vindt.
0: Ja,
2: en naar links, dat was niet goed gekomen als jij op Tinder had gezeten.
0: Ja, oh, wie zei jij? Ik had ik toch naar, naar links geswiped?
2: Nee, dus het is rechts als je het leuk vindt en links... Als je het
0: niet leuk vindt, als je de plaat niet... Ga het zelf eens ontdekken in de app van Nostalgie. Jij bent daar vast en zeker veel beter in, Gijse Sloeber. En dan nog even iets anders voor alle sloebertjes. Wij mogen hier ook elke dag een exemplaar van Hitster weggeven. Ken je dat nog? Dat spelletje met het raden rond jaartallen van songs. Dat is echt voor heel het gezin, want soms weet jij het als ouderen, maar dat je kind het dan niet weet en omgekeerd. Elke dag mogen wij, Linker en ik, een exemplaar van Hitster weggeven tijdens deze Amazing 1000, een muzikaal spelletje waarbij je de hits dus chronologisch moet ordenen.
2: Ja, dat gaan we volgend uur doen. En je gaat er wel iets voor moeten doen, want je gaat moeten zingen met de Stop de Bandronde. Maar dat leggen we straks nog wel eens allemaal uit.
0: Voilà, eerst gaan we het stilmaken om dan weer mee te zingen met Peter van Laat met zijn mama's jasje van begin jaren 90, toen hij nog zo klonk. Echt nog iets jonger. Hè?

0: De nostalgie. Amazing.
1: De meest meezingbare lijst.
0: Nostalgie. Nummer 901.

0: En I'm your man. En ondertussen loopt de man van het nieuws hier al binnen, de Simon. Maar we zullen nog even moeten wachten, P. Sorry.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Nog even vooruitblikken. Het was echt wel een chanske van in de studio hoe dit nummer ooit een hit werd midden jaren 90. Want de producer vroeg aan zanger Mark Quashy om eens wat dingen uit te proberen zoals dat dan gaat. Niet altijd makkelijk, gewoon een beetje tekst of klanken, brabbelen, zingen in die microfoons, het eerste wat bij je opkomt. En wel, een van de zinnen die uit die jam-sessie kwam, was het herhalen van de woorden I like to move it, in dat lage stemgeluid. Eens zien of jij straks dat lage stemgeluid kan recreëren bij jou in de auto, op het werk of in de living. Reel to Reel komt er zo aan op nummer 900 in de Amazing 1000.
2: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/serviceselect of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home. Knaldi.
3: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim. Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
5: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
5: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
6: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
0: Nostalgie. Goedenavond, exact 1:05 het nieuws met Simon van Elslander nu. En de avondspits op het spoor verloopt vanavond moeilijk.
8: Dat komt omdat treinverkeer in en rond Brussel-Zuid vanmiddag 1,5 uur lang volledig stil lag na de vondst van een verdachte tas in een trein. De ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse, maar het pakket bleek uiteindelijk onschadelijk. Sinds 4 uur zijn de perrons weer vrijgegeven, maar de impact op de dienstverlening is enorm groot. De NMBS waarschuwt voor grote vertragingen en tal van afgeschafte treinen liever op het hele net. Ook alle extra B-treinen zijn tijdens de avondspits geschrapt. Als je vanavond de trein moet nemen, raadpleeg je best vooraf de NMBS-app. De hoge brandstofprijzen jagen de Belgische gezinnen richting de stekker. Uit nieuwe cijfers van automobielfederatie Febiac blijkt dat particulieren in april ruim 23% meer elektrische wagens hebben gekocht dan vorig jaar. Volgens Febiac is de reden duidelijk dat de onrust in het Midden-Oosten die de hoge prijzen aan de pomp hoog houdt liever, waardoor de overstap naar elektrisch rijden financieel aantrekkelijker wordt. Er zijn ook steeds meer betaalbare modellen op de markt. In totaal was in april maar liefst 37% van alle nieuw verkochte auto's elektrisch, al blijven de bedrijfswagens daar nog steeds het grootste aandeel van. De Spaanse politie heeft een historische drugsvangst gedaan nabij de Canarische eilanden. Op een vrachtschip werd maar liefst 40 ton cocaïne aangetroffen. Het ruim zat tot de nok gevuld met drugs. 20 mensen werden opgepakt. De enorme lading was onderweg van Sierra Leone naar Libië, maar volgens de speurders was de cocaïne uiteindelijk bestemd voor de Europese markt.
1: Nostalgie weer.
8: Vanavond en vannacht op veel plaatsen regen. Het KMI waarschuwt voor matige tot stevige onweersbuien. Morgen aan zee opklaringen, in de rest van het land bewolkt met mogelijk ook enkele buien. Het is ook frisser bij 12 graden aan zee en 16 graden in het centrum. Woensdag eerst zwaar bewolkt en ook regen. Het klaart wel op daarna, maximaal tot 14 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
1: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
6: Sean en Lenkje. Nummer 900.
9: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: het nummer dat elke radio-dj de stuipen op het lijf jaagt. Dat je denkt, oeh, is het al gedaan? En dan beginnen ze opnieuw. The Song That Never Ends. Steve Harley en Cockney Rebel Make Me Smile.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
2: Siel die heeft even moeten wachten op het grote succes. Want als twintiger, als jong manneke, werkte die nog in een opnamestudio waar die gewoon koffie en thee moest gaan halen voor artiesten. Dus ook nog koffie en thee. Niks straffer, mega saai.
0: Ja, allee jong. Ja, en nog wat cocktails constant shaken, ja, of zijn er nog iets te doen?
2: Dan zo. Zijn, dan zie je hoe die artiesten veranderen. Maar Swat, die kon zich toen ook geen gitaar veroorloven. Dus s'avonds, als die artiesten dan weggingen, dan ging die stiekem wat op die instrumenten tokkelen. En op een van die avonden gebeurde er iets heel crazy. Iets heel crazy. Bedacht de melodie van de nummer 898.
0: Als intro kan dat wel tellen. En is het weer met meezingen en al, denk je dit?
2: Uiteraard. Heel crazy.

0: Duran Duran en Is There Something I Should Know? Ah ja, zeker. Dat je hopelijk nog niet compleet schor gezongen bent. Nu het einde van dag 1 van deze Amazing 1000 begint te naderen. Want dat er nog wel wat plezierige karaoke momentjes volgen.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000. Que viva, viva la vida,
0: vivela con alegría. Belle Perez en Que Viva La Vida. Ja, ze plaatste dit weekend nog een heel emotioneel bericht op haar Instagram. Misschien heb je het wel gelezen. Anders praten we je straks wel nog even bij. Na haar eerste passage in deze Amazing 1000 op 896. En ook... She takes care of herself. Op 895. Schoon een Billy Joel. She wants. And she's always a woman.
2: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
3: En hier uw linkeroor.
2: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
3: Wat blief?
2: Zie je het wel?
3: Oh, amai, dat is ampetant.
2: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
3: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
2: Wat?
3: Aan halve prijs.
2: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
3: Wat blief?
2: Bij Hans.
3: Ja, ja, het kan anders.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
10: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
11: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
12: El België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
13: De Nostalgie Amazing 1000. We are music.
14: Nostalgie. Nummer 896.

0: Maar meer dan ooit voel ik dat muziek mijn beste therapie is. Ik ga op zoek naar een nieuwe versie van mezelf, want jij hebt een stuk van mij meegenomen. Pakkend bericht was dat wel, echt.
1: Zeg maar, goed nieuws dus, want zo staat ze al zeker op vrijdag 17 juli op het festival Afro Latino in Genk.
2: De nostalgie. Amazing 1000.
3: Nummer 895.

0: de meezinger Blondie met Maria. Zou mogen blijven duren, maar we hebben nog wel wat anders lekkers voor jou. Dus even goed opletten. Want wij mogen hier elke dag een exemplaar van Hitster weggeven tijdens de Amazing 1000. Een muzikaal spelletje waarbij je de hits chronologisch moet ordenen. Is dat voor heel het gezin echt heel plezant. Ik heb dat thuis ook liggen, zo de bingo-editie. Jij,
1: Lenke? Ik heb dat ook al gedaan. Dat is zo'n spelletje. Meestal wordt er bij ons in de familie wel eens ruzie gemaakt, maar dat gebeurt nooit. Dus het is een heel vredevol spel.
0: Ah, oké, okay, voilà.
1: Dat bedoel ik. Ja. Als je kans wil maken, dan moet je proberen meespelen met onze Stop de Band ronde. En straks meezingen met een top 10 nummer. Dus het is een song uit de top 10 waar nog altijd op gestemd kan worden. En we gaan nu al weggeven over welke meezinger het gaat. Dan kan je ook al even oefenen, je voorbereiden, die tekst nog eens opzoeken of zo. Want het is in het Nederlands te doen.
0: Here we go, dit is.
2: Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen. Anne, die moment.
0: Anne van Cluzo, inderdaad. Nu, we spelen een stukje, dan begin je te zingen. Dan valt het even weg, de muziek. En dan moet jij blijven verder zingen. Het kan ook zijn dat niet de refrein is. Dat ook het stroofje is. Dus we zoeken wel de echte Cluzo-fans. De echte meezingers. Als je wil meedoen zo meteen, dan mag je nu Ik wil meezingen doorsturen in de Nostalgie-app om misschien wel zo'n hitsterspel te winnen. Ik wil meezingen. Dat willen we zien in de app.
3: De Nostalgie.
4: Meezing 1000.
3: Nummer 893.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Jamaica in the house met Inner Circle en Rock With You. Worden ook wel vaak de bad boys of reggae genoemd. Maar ze gaan zo dadelijk overvallen met een prachtige meezinger. Rock With You op 892. En ook dit.
2: Zij heeft stijl.
1: De Kreuners.
2: Oh. Oh, oh,
1: oh. En zij heeft stijl op 891.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
10: De tijd van het jaar.
9: Lentetijd is tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
11: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij tuin Sinterklaas.
9: De oppeldagen 15, 16 en 17 mei.
12: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
13: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
12: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
0: De Nostalgie Amazing 1000.
14: We are using Nostalgie.
0: Nummer 892.

0: Ja, zij heeft stijl, maar heeft zij de stem? Dat is nu de vraag, want Anne mag haar stembanden al beginnen smeren, hoor.
1: Ja, want we hebben hier een exemplaar van Hitster liggen dat we nu gaan weggeven. Dat fijne gezelschapsspelletje voor het hele gezin. Of in die plezante vriendengroep of onder collega's waarbij je dan zo de jaartellen van hits moet zien te raden of rangschikken. Dat is zo'n beetje het concept van het spel. Heel de Mezingduizend lang gaan we dat weggeven, zo'n Hitsterspel. 1 per dag. En het enige wat je moet doen is zingen en vooral blijven zingen. En dat gaat Anne Klaas nu proberen. Goedemiddag, Anne.
2: Goedemiddag.
0: Dag Anne. Oh, dat enthousiasme zit al goed. De computer heeft er jou dan ook uitgepikt. Ik denk ook dat de computer herkende dat jij zowat het meest enthousiaste berichtje hebt gestuurd. Want het was, ik wil meezingen, maar ook met een uitroepteken erachter.
2: Klopt, klopt. Ja.
0: Je hebt er dus zin in. Extra veel zin.
2: Ja, klopt. Zeer ik ben goed. Ook een heel grote Clouseau-fan, dus ik denk dat dat gaat goed komen.
0: Ah, maar goed, goed. En dan heb je eigenlijk geen hulplijn nodig.
2: Nee.
0: Want ik wilde net vragen, zit er iemand bij jou die jou kan helpen of zo?
2: Ja, mijn dochtertje zit hier bij mij. Maar ze kent dat een heel klein beetje van als ik het opzit in een auto, maar niet zo goed denk ik dat ze gaat kunnen bezingen.
0: Ze kan misschien de tweede stem zo'n beetje doen. Oh, ze giechelt al. Hoe heet je dochtertje?
2: Lenu.
0: Lenu?
2: Ja.
0: Amai, dat is een mooie naam. Nog nooit gehoord. Heel mooi.
1: Nee, en nu...
2: Ze was ook de eerste in België die zo heette.
1: Echt?
0: Hey, applaus.
1: En die hebben wij aan de lijn.
0: Die hebben wij aan de lijn, jongens. Voilà.
1: Zeg, en nu verwacht ze waarschijnlijk heel veel van jou. Dat is zo een beetje extra druk, hè. De mama die moet nu scoren. Heb je trouwens al gestemd voor die top 10, Anne?
2: Nee, dat heb ik nog niet gedaan.
1: Oké, als je dat nog niet gedaan hebt, het is heel tof om te doen, want het is met swipen zo'n beetje Tinder-gewijs. Naar rechts swipen als je het nummer leuk vindt en naar links als je het minder leuk vindt. Maar we gaan nu iets doen waar het eigenlijk echt allemaal om draait voor jou. Dat Hitsterspelletje. We gaan spelen. Ja, het concept is heel eenvoudig. We gaan een fragment laten horen. En als dat fragment stopt aan, dan is het heel simpel aan jou om verder te zingen.
2: Okido.
0: Hier komt-ie.

0: als ik jou zie, ben ik niet meer.
1: Buiten stuur, het zou wel zijn!
2: Dat was perfect, hè? We zitten inderdaad wel met een grote fan aan de lijn, denk ik. Goed gedaan, Anne.
1: Dat hitserspel is van jou, van jullie, moeten we zeggen. Voilà.
0: Joepie.
1: Joepie de poepie. Dat komt er heel snel aan. Het is echt voor jong en oud, dus ook de dochter van 6 was ze. Die gaat daar, die gaat daar heel veel plezier aan beleven. Is niet nu, dan binnen een paar jaar. Geniet nog van deze maandag, van de rest van de Amazing 1000. En beloofd is beloofd, gaan stemmen, hè? Voor die top 10 nog.
0: Ja, dat gaan we doen.
1: Alright, bye. Bye. En dan gaan wij verder met
0: The
1: With Stars en Diana Ross samen met Michael Jackson. Je hebt er lang genoeg op gewacht. A brand new day.
3: De nostalgie. Amazing 1000. Nummer 890.

0: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Would I lie to you? Charles en Eddie zijn dat ooit nog mogen gaan zingen op het inhuldigingsbal van president Bill Clinton. Wat wel enigszins ironisch was, gezien zijn latere leugens over zijn relatie met Monica Lewinsky. Maar goed, straks meteen dat nieuws op 888.
2: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens. Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
5: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
6: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo-app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
7: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
6: En rapperikken.
8: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Goedenavond, het is 5:01. Het nieuws krijg je van Simon van Elslander. De eerste dag van het assiseproces rond het carnavalsdrama in Strepy.
9: Ja, daar is het roekeloze verkeersverleden van Paolo Falzone blootgelegd. In 10 jaar tijd verzamelde hij voor €2.800 aan verkeersboetes. De dertiger, die destijds als nachtchauffeur in Vlaanderen werkte, gaf ook toe dat hij soms tot 200 km per uur reed. Falzone barstte in tranen uit en verklaarde dat hij nooit iemand heeft willen doden. Verschillende slachtoffers verlieten echter geëmotioneerd de zaal toen hij bevestigde dat hij met 105 per uur op de groep inreed. De komende weken liever moet de jury bepalen of er sprake was van opzet. Je hebt het misschien gemerkt aan zee dit weekend. Het was er immens druk. Volgens Westtour telden de kusthotels maar liefst 525.000 overnachtingen over de 3 dagen. De absolute piek lag in de nacht van vrijdag op zaterdag met 200.000 slapers. Het hoogste aantal van dit jaar tot nu toe. 90% van alle hotels aan de kust waren volboekt. Naast de hotelgasten zakten ook zo'n 325.000 dagtoeristen af. Naar het strand om te genieten van de zon. Al was zwemmen officieel nog verboden, behalve in Knokke-Heist en Nieuwpoort. In de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft Shari Bossuyt de 2e etappe gewonnen na een beklijvende sprint. De renster van AG Insurance Soudal was de snelste na een loodzware en spekgladde rit van 110 kilometer. In de spurt raakte Bossuyt in aanraking met topfavoriete Lotte Kopecky. Kopecky, haar ketting viel van haar fiets en ze kon niet meer meesprinten voor de overwinning. Voor Bossuyt is de overwinning bijzonder emotioneel. Het is haar eerste grote succes sinds haar terugkeer in het peloton na een dopingschorsing. De Duitse Koch is de nieuwe leidster.
10: Nostalgie weer.
9: Vanavond en vannacht op veel plaatsen regen. Het KMI waarschuwt voor matige tot stevige onweersbuien. Morgen aan zee opklaringen, in de rest van het land bewolkt. Met mogelijk ook enkele buien. Het is ook frisser bij 12 graden aan zee en 16 graden in het centrum. Woensdag eerst zwaar bewolkt en ook regen. Het klaart wel op daarna, maxima tot 14 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
10: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
11: Sean en Lenkje. Nummer 888.

0: Kids, There Will Be No Next Time. Geweldige muziek hier in Santa Rosalia Lake. Dankzij nostalgie stuurt Tommy Giels groetjes uit Spanje. Ja, wereldplaten dit. Bijna sprake geweest van een internationale release zelfs.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
2: Bijna, maar die plannen zijn wel niet doorgegaan.
0: Ja, maar hoe zat dat dan? Die bijna, want dat is toch een grote band die...
2: Ja, maar dus de manager van de Kids, Brigitte Leeman, die... heeft ook Dire Straits gelanceerd in België. En die had ook best wel wat invloed op Dire Straits, want die kwam bijvoorbeeld heel goed overeen met Mark Knopfler. Huh? En de drummer van Dire Straits is zelfs ooit helemaal met de auto naar Erbskwerps. Om naar een optreden van de Kids te gaan kijken. Maar blijkbaar wou ze de song dan opnieuw laten inspelen door Engelse muzikanten. Maar dat zag dan Ludo Mariman van de Kids niet zitten om die rechten af te staan. Dus... jammer genoeg, allemaal een klein beetje in het water gevallen, die plannen. Maar blijft de wereldplaats.
0: En blijft een goed verhaal om te vertellen. We gaan verder met onze Amazing 1000. Daar zijn we volop mee bezig eigenlijk. Tot en met volgende week woensdag om 6:00. Dan mogen Lenker en ik deze top afsluiten. Vinden we stiekem wel heel fijn. Maar nu, One for You, One for Me van La Bionda. Dat klinkt zo. Pianoke, snelle vingers. En ook Cindy Lauper komt er nog aan. Kunnen we twee keer meezingen? In deze Amazing 1000, Girls Just Wanna Have Fun komt er volgende week nog aan. Zometeen de eerste Time After Time op 885. Maar dit is 886 dan, als ik nog goed kan tellen. Hey, ik kan er ook de bijtrekpas op doen.
2: Laat maar.

0: De nostalgie. La, la, la. Amazing.
1: De meest meezingbare lijst. Nostalgie.
0: Nummer 885.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Live la vida loca, de eerste Ricky Martin in de lijst. Maria, dat komt er later nog aan. Live la vida loca, zo meteen al op 884. En ook dit. Summer Jam, de zon gaat toch nog schijnen vandaag. Met de zomerhit van 2003. Put your hands up voor de Summer Jam in de Amazing 1000, zo dadelijk op 881.
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
4: Victor Verhulst nog altijd bij ons in de studio. En Victor, je hebt ook een confession bij, hè?
5: Ja, Sarah die is nogal fan van enge films. Ik zeg dan altijd wel stoer van ja, oké, dat is goed, zet maar op. Maar
3: je zit daar dan, minder van, man.
5: Nee, ik heb echt van begin tot eind, dan heb ik een soort paniek en stress. Maar dat zijn dan echt momenten dat ik dus zoals een kind onder het deken kruip en mijn oren dicht doe. En er absoluut niks te maken mee wil hebben. En dan kom ik er terug van onderuit en dan vraag ik aan Sarah, is het gedaan?
2: Luister ook morgen naar vanaf 6 uur bij Nostalgie.
0: Slim naar Antwerpen presenteert
6: De Wegwijzer.
0: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer:
7: met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
0: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ik heb zin in
8: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
10: Oki, taco doki.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Mama, is mijn brood al klaar?
12: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
13: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
11: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
7: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
14: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
7: Hoogstraten aardbeien.
0: De Nostalgie Amazing 1000. Nummer 884.

De eerste meezinger van Boudewijn de Groot in de lijst. En bestaat ook een Duitse versie van Jimmy. Hij had een periode waarin hij in Europa wilde doorbreken. Hij heeft dan een Duitsstalig album gemaakt in 1983. En dat klinkt zo.

0: Dat klinkt nog wel eigenlijk.
1: Ja, maar ik vind het wel moeilijk.
0: Boudewijn die groot, de Grootse.
1: Nee, Bo de Groot. Het was als Bo de Groot dat hij het Duits zong.
0: Bo de Groot. Oké. Voilà, zeg, heel veel fijne berichtjes van mensen die nu van overal heel Vlaanderen aan het luisteren zijn. En tot in Spanje, zoals we er net al zeiden, naar de Amazing 1000. Ook een heel fijn bericht van Paul Donkers. Die zegt, beste Sean, topmuziek. Ik ben nu alle dagen thuis, dus kan ik naar je toffe muziek luisteren. Joepie. Ik ben van vrijdag 1 mei dit jaar op pensioen. Hola, het is nog maar een paar dagen eigenlijk. En ik geniet er vooral van als jij draait op de radio. Dit maakt het nog aangenamer. Paul, shout-out naar jou. Geniet van je pensioen. Merci voor dat lieve bericht.
1: Weet je wat ik vooral straf vind? Het is dan eigenlijk vandaag de allereerste echte dag van het pensioen van Paul Donkers. En Paul Donkers denkt dan, weet je wat ik ga doen op mijn eerste pensioendag? Een bericht sturen naar de enige echte Sean Don't. Ik zou toch iets anders doen.
0: Al is het. Dankjewel, Paul. Echt waar. Jolijn.
2: De nostalgie. Amazing 1000.
3: De meest meezingbare lijst.
2: Nummer 882.

Voilà, zeg, kan je ook weer afvinken vandaag. De zon gevoeld dankzij deze Summer Jam. En nu, de eerste keer Madonna in de Amazing 1000. True Blue op 880.

0: Nostalgie Amazing 1000.
1: You win again.
2: Altijd leuk als je niet te veel aan de tekst moet denken of daarover moet nadenken. De So You Win Again van Hot Chocolate komt eraan op 879. En Taylor Swift die gaat de vrijgezellen betalen voor haar toekomstige. Daar heeft ze heel veel geld voor over. Ik heb het er straks nog over, want ze komt eraan met Anti-Hero.
3: Smartfoto.be.
4: Hier, mama. Speciaal voor u.
5: Oh, dat had je echt niet moeten.
6: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
4: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
6: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
4: Oei.
2: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: Bij Ici XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Ici XL.
9: Love to see you shine.
10: Lab 9 presents. Oh, wat nu weer... fout. Toepassing niet gevonden. Gast, ik ben die pc zo beu.
8: Nee, joh.
10: Jawel, ik wil in het jaar altijd werken met al mijn programma's.
8: Nee, joh.
10: Simpel en een batterij die niet direct plat is.
8: Nee, joh.
10: Goh, kun jij ook iets anders zeggen? Iets dat wel helpt?
8: Ik zeg het toch. De MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
10: Nee, joh.
8: Hè, hij is mee.
10: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
11: Check, check, check. Check de promo.
10: Aldi, altijd vers, altijd slim.
0: De Nostalgie Amazing 1000.

0: now. You're one of my kind.
1: De Nostalgie. Amazing 1000.
2: Het is echt zot om te zien in de app waar er overal geluisterd wordt. Jan Hufmeijer die stuurt dat hij heel grote fan is van Nostalgie. We zijn heerlijk op vakantie voor 5 dagen in het prachtige Limburg. En genieten elke avond in onze caravan van Nostalgie tijdens een spelletje Yatzy. Hoe tof is dat? En Marijn Gijzen die stuurde ook nog. Wij genieten van deze muziek in Turkije. En bij de top van de jaren 80 waren we in Lanzarote aan het luisteren. Samen met Duitse vrienden die vanaf dan ook naar Nostalgie zijn beginnen luisteren. Omdat ze het zo een toffe zender vonden. Awel, welkom bij het clubje Marij. Het wordt nog meezingen in die caravan in Limburg, in Turkije en overal waar je nog aan het luisteren bent met Aldi Barge, die komt er nog aan met Who's Johnny en Taylor Swift eerst. Als man denk ik dat jij heel graag de verloofde van Taylor Swift zou zijn, want ik las daarnet dat hij haar toekomstige, let op, $8,5 miljoen geeft om te spenderen op het vrijgezellenfeest. Ja, hallo. Ze staat 2 keer in de lijst. En dit is nummer 1. Anti-Hero op 877.

0: Dorso.
1: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
0: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
2: Echt?
0: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
2: Dorso, ergonomisch slapen.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Nostalgie.
6: Goedenavond, ik ben Simon van Elslander. Dit is het nieuws van 2 voor 7. Een auto rijdt in op de menigte in Leipzig. In de Duitse stad Leipzig is vanmiddag een auto ingereden op een groep voetgangers in een drukke winkelstraat. Daarbij zijn zeker 2 doden gevallen en raakten minstens 20 mensen gewond. Een wagen reed met hoge snelheid door het voetgangersgebied. Ooggetuigen spreken ook van een steekpartij, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De politie heeft de bestuurder kunnen oppakken. Het is momenteel nog onduidelijk of het gaat om een tragisch ongeval of een opzettelijke daad. De onzekerheid over de energieprijzen zorgt voor een stormloop op warmtepompen. Volgens Klimafit, de Federatie voor Klimaattechnologie, is het aantal offerteaanvragen met maar liefst 40% gestegen. Consumenten zoeken door het conflict in het Midden-Oosten naar alternatieven voor gas en stookolie. Hoewel de verkoop in het eerste kwartaal al met 15% steeg, verwacht de sector de echte piek pas na de zomer. Tussen de eerste offerte en de effectieve plaatsing zit meestal een half jaar tot 9 maanden. En dan nog positief nieuws om de dag mee te eindigen. Ook in het hoge noorden is de lente begonnen. En dat merk je aan de elanden. De razend populaire livestream, de grote elandmigratie, is dit jaar een week eerder gestart door het warme lenteweer in Zweden. Miljoenen mensen kijken wereldwijd live hoe de dieren een rivier oversteken op weg naar hun zomergebieden. Wie nog wil kijken, moet snel zijn, want de trektocht eindigt normaal gezien vanavond.
5: Nostalgie weer.
6: Vanavond en vannacht op veel plaatsen regen. Het KMI waarschuwt voor matige tot stevige onweersbuien. Morgen aan zee opklaringen, in de rest van het land bewolkt. Met mogelijk ook enkele buien. Het is ook frisser, met 12 graden aan zee en 16 graden in het centrum. Woensdag eerst zwaar bewolkt en ook regen. Het klaart wel op daarna, maxima tot 14 graden. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
6: Nu.

0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
1: Ah. Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profiel.be.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
4: Leden bij Leemans.
5: Oh, Suzy, 180.
6: Ga met jouw vogelenpiek.
5: 180, Suzy, kom op, het is aan.
6: Ik zal mijn pijltjes eens op aanmikken. Ik heb hier nog 180 jobbetjes.
5: Oh, Suzy, toch?
7: Met een renovatielening van Leemans Kredieten kan je de afbetaling spreiden over 180 maanden en betaal je dus een pak minder af per maand.
4: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
7: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
8: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
9: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
10: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
11: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
10: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.

0: go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
3: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Op je Dr. Martens de 90's herbeleven? Luister naar Nostalgie 90's en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
4: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
3: En rapperikken. Ja, nog 1 meter. Oh.
5: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
6: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
2: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Een goeie avond. In het centrum van Leipzig, in het oosten van Duitsland, is een auto aan hoge snelheid ingereden op mensen. Het gebeurde deze namiddag in een winkelstraat. Er vielen zeker 2 doden en 20 gewonden, van wie er enkele erg aan toe zijn. De bestuurder is opgepakt. Het gaat om een man van 33. Volgens het blad Bild mogelijk met psychische problemen. Het is opvallend druk bij de installateurs van warmtepompen. Zij krijgen 40% meer aanvragen binnen voor offertes. Dat zegt de Belgische Federatie voor Klimaattechnologieën. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende prijzen voor olie en gas. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de verkoop van warmtepompen met 15% tegenover het jaar voordien. De Fransman Antoine Sibirski is de nieuwe sportief directeur van Anderlecht, dat meldt de club zelf. Sibirski is 51 en komt over van de Franse tweede klasser Troy. Bij Anderlecht volgt hij Olivier Renarop, die in februari nog ontslagen werd. Sibirski speelde zelf ook voor onder meer Manchester City, Newcastle United en Nantes, waar hij 2 keer de Franse beker won. Vanavond en vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Morgen regen in het oosten, droog en soms zon in het westen bij 13 graden.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Op het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is alleen de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn wel schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet. Na een ruzie over gestolen drugs. Je hoort de advocaat van de dader, Chris Vinke.
2: Zijn eerste reactie was dat hij tevreden was, vooral dat zijn vrienden niet veroordeeld zijn. Hij was daar vooral mee bezig. En hij zelf, ja goed, hij aanvaardt dat hij de doodslag heeft en dat hij de enige is die verantwoordelijk is voor het overlijden van Milan.
1: Op dit moment zitten het Hof en de jury samen over de strafmaat voor de 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar cel, voor de andere tot 5 jaar cel. De Pakistaanse man van 21 die afgelopen weekend in Middelkerke crashte met een busje vol transmigranten, is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dat heeft de onderzoeksrechter in Brugge beslist. In de auto zaten 7 passagiers. Een van hen vecht nog altijd voor zijn leven. De Fransman Antoine Sibierski is de nieuwe sportief directeur van voetbalclub Anderlecht. Hij is 51 en komt over van Troje uit de Franse tweede klasse. Sibierski volgt in Anderlecht Olivier Narop, die in februari ontslagen werd. En er ligt werk op de plank, zegt sportjournalist Jarno Berto.
3: Net zoals veel technisch of sportief directeuren zal Antoine Sibierski een vleesgeworden opkuismachine zijn en tegelijkertijd ook een recruteerder. Wordt ook een van zijn eerste opdrachten om op zoek te gaan naar 3 à 4 gerichte versterkingen. Hij zei ook dat hij graag spelers uit de jeugdacademie ziet doorgroeien naar de A-ploeg. Er is ook nog de vacature van trainer, die is ook nog niet ingevuld.
1: Sibierski speelde zelf onder meer voor Manchester City, Newcastle en Nantes, waar hij 2 keer de Franse beker won. Vanavond en vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. De Vlaamse regering is aan een marathonvergadering bezig. De ministers zitten sinds vanmiddag samen over 3 knelpuntdossiers. Zo wil vooruit energiesteun door de stijgende gas- en elektriciteitsfacturen. N-VA wil dan weer besparen. Eigenlijk zou de Vlaamse regering samen zitten tot 5 uur, maar die deadline hebben ze laten vallen. Het is al de derde keer dat de ministers over die 3 dossiers een akkoord proberen te vinden. Op het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is alleen de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn wel schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet na een ruzie over gestolen drugs. Je hoort de advocaat van de dader, Chris Vinken.
2: Zijn eerste reactie was dat hij tevreden was, vooral dat zijn vrienden niet veroordeeld zijn. Hij was daar vooral mee bezig en hij zelf, ja goed, hij aanvaardt dat hij de doodslag heeft en dat hij de enige is die verantwoordelijk is voor het overlijden van Milan.
1: Op dit moment zitten het Hof en de jury samen over de strafmaat voor de 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar cel, voor de andere tot 5 jaar cel. Er is meer informatie over de man die in een winkelstraat in Leipzig in Duitsland met een auto inreed op mensen. Het gaat om een Duitser van 33, geen onbekende bij de politie, met psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en 20 gewonden, van wie er 3 erg aan toe zijn. Volgens de premier van de deelstaat Sachsen reed de man wellicht bewust in op de slachtoffers. En sport. Het parket van de Voetbalbond onderzoekt de uitspraken van Unionspeler Christian Burgess na de nederlaag in Sint-Truiden. Burgess was niet te spreken over de scheidsrechters en leek te insinueren dat die partijdig waren. Bij de vroege rode kaart voor McAllister en zijn eigen gele kaart bijvoorbeeld. Burgess mist sowieso de play-off 1 wedstrijd van komend weekend. Als daar nog een straf bovenop komt, dreigt hij ook de bekerfinale te missen of de topper tegen leider Club Brugge. En onze voetbalbond heeft zijn WK-campagne gelanceerd met de naam We Are Belgium. Die moet voor meer beleving zorgen nu het WK dichterbij komt. Je hoort David Stegen van de voetbalbond.
3: We Are Belgium, ja, dat behelst eigenlijk alles wat we zijn. Een beetje eclectisch, een beetje surrealistisch, grappig, zelfspot, maar toch ambitieus. En we hebben daar ook een filmpje voor gemaakt, waar dat we alle Belgen uitnodigen om deel te nemen aan een aantal wedstrijden om tot de officiële fanselectie te behoren.
1: Concreet kunnen 26 supporters mee naar de VS voor de openingswedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte op 15 juni in Seattle. Vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden. Woensdag hetzelfde weer, vanaf donderdag droger, geleidelijk zonniger en warmer.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: We are music.
1: Nostalgie.
2: I could stay awake just to

disco triumph.